0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisem in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, zegt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Het onweer trok daarna over Nederland. Ook daar is op verschillende plaatsen schade gemeld. Bij de Anderlechtse haard zijn verschillende documenten verdwenen, dat bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. De Anderlechtse haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en intussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. De Oekraïnse president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de apparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. Tom Boudeweel.
2: In het onderling duel op de eerste speeldag werd het een gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. Nu wonnen ze dus beide hun tweede wedstrijd. Brazilië was bij de rust al klaar met Haiti 3-0 dankzij twee goals van Cunha en eentje van Vinicius. De tweede helft was er te veel aan. Het slechte nieuws was wel dat Rafinha uitviel met een blessure. Brazilië staat in groep C op de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo. Want Marokko won maar met het kleinste verschil van Schotland. Een doelpunt na 70 seconden al van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Schotland drong nog even aan, maar geraakte niet meer langzij. De Schotten zijn derde in de stand met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is met 0 punten nu al uit. Geschakeld.
0: In groep D is het halverwege de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay 0-1 voor Paraguay. Paraguay speelt wel met een man minder na een rode kaart, omdat een speler met de hand voor de mond had gepraat. Het weer. Zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara Live.

0: continuó.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onweer van gisteravond heeft vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de grond gegaan en in Eeklo zijn twee huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden, zegt Thomas Baken van Infrabel.
2: We hebben tussen Tielt en Deinze wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle, hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding.
1: De problemen zijn nu grotendeels wel opgelost. Ook in Nederland richtte het onweer veel schade aan. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer honderden oproepen. In Coevorden, in het noordoosten, raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. De politie gaat dit weekend extra controles houden op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend zullen de federale en de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Bij de vorige edities, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
1: De voorbije nacht hebben Oekraïense drones opnieuw de Krim aangevallen. Dat is het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben, blijkt uit beelden die het Oekraïense leger zelf heeft verspreid. Bij de hoofdstad van de Krim, Simferopol, is een elektriciteitscentrale getroffen en brak er brand uit. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïense aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden, waardoor er grote brandstoftekorten zijn ontstaan. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Marokko had aan een snelle goal van Saibari genoeg om met 0-1 te winnen van Schotland. Brazilië klopte Haiti met 3-0. Haiti is zo uitgeschakeld. Brazilië en Marokko staan met evenveel punten aan de leiding in groep C. En in groep D is op dit ogenblik nog Turkije tegen Paraguay aan de gang. Op 1 minuut van het einde van de extra tijd staat het daar nog altijd 0-1 voor Paraguay. Als Turkije verliest, dan zou dat al het tweede verlies zijn en is dat land zo goed als zeker uitgeschakeld. Paraguay speelt overigens al meer dan een helft met een man minder. Almiron kreeg rood omdat hij iets naar zijn tegenstander riep met de hand voor de mond. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken met mogelijk kans op een onweersbui vanavond. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
5: Goedemorgen, zaterdag vandaag. Een dag waarop ik het toch altijd net ietsje minder erg vind om vroeg op te staan. Zeker als de dag helemaal aan je voeten ligt, je geen verplichtingen hebt en je eigenlijk vandaag mag doen wat je wil. Ik hoop dat dat voor u het geval is. Welkom.

Een stukje concerto voor twee klarinetten en orkest van Jan Vaclav Knežek. De klarinetten waren in handen van Dieter Klukker en Sandra Arnold, hier samen met het Zuidwest-Duitsches Kammerorchester Pforzheim. Nog een Jan Vaclav nu, maar dit keer Jan Vaclav Voríšek. Dit is een van zijn zes impromptus.

De vierde van de zes impromptus van Jan Václav Voriček hier door Kantjak Moer aan de piano. Het komt uit een album uit zijn Schubert-reeks, waarin hij dus ook werk van componisten meeneemt die ja, op een bepaalde manier een link hebben met Schubert. En van deze Jan Václav Voriček zegt Kantjak Moer dat zijn werk wel een voorbode lijkt van de pianowerken die Schubert dan later zou uitgeven. Iets van Schubert zelf nu we het toch over hem hebben. Dit is In Frühling.

Als ik een klein vogeltje was daar in de weide, dan zou ik op een tak blijven zitten en een zoet lied voor haar zingen de hele zomer lang. Wat een romanticus toch, Schubert. Al zijn de woorden natuurlijk niet van hem. Het is een gedicht van Ernst Schulze dat Schubert op muziek gezet heeft. In Frühling, hier door bariton Samuel Hasselhorn samen met Amiel Bouchakiewicz aan de piano. Het komt trouwens uit het laatste album dat ze samen uitbrachten, nog maar net in april. Zeker de moeite waard, dat album. Het is ook een van onze keuzes van Clara geworden hier bij ons. Het is alweer bijna 19:30 intussen en tot aan de hoofdpunten van het nieuws houdt het Ensemble Wien Berlin u nog gezelschap.

0: is 7:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen heeft onweer gisteravond schade veroorzaakt. In de streken rond Avelgem en Ansegem kreeg de brandweer tientallen oproepen. In Kruisum is een historische molen omvergewaaid en in Eeklo twee huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden van het noodweer. De voorbije nacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Een ondergrondse gasopslagplaats en een elektriciteitscentrale zouden daarbij geraakt zijn. Oekraïne probeert al een hele tijd om de bevoorradingsroutes van de Krim af te snijden. En op het WK voetbal zijn Turkije en Haiti uitgeschakeld. Turkije verloor vanmorgen met 0-1 van Paraguay. Haiti ging met 3-0 onderuit tegen Brazilië. Eerder won Marokko met 0-1 van Schotland. Marokko en Brazilië hebben nu allebei 4 punten en leiden in hun groep. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond opnieuw kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden, aan zee veel koeler, met maximaal daar rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm, met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Veel verkeersboetes worden duurder en aangezien dat geen impact zal hebben op de verkeersveiligheid, is het wel duidelijk dat inkomsten het echte doel lijken voor de overheid. Dat doet Dimitri Antonissen in het laatste nieuws denken aan een absurd geval dat hij zelf meemaakte. Hij parkeerde zijn elektrische wagen aan een laadpaal met de bedoeling te laden. Maar die laadpaal was stuk. Daarop volgde een gasboete omdat hij op die plaats niet aan het laden was. Bij het aanvechten van die boete kwam hij terecht in een Kafkaiaans doolhof, waarbij op een gegeven moment zijn argumentatie zelfs niet meer in overweging werd genomen, omdat zogezegd alles al was onderzocht. Klaar, betaal maar. Het principe van snelle administratieve boetes is verdedigbaar, maar alleen als ook fouten snel kunnen worden rechtgezet. Anders dreigt het systeem vooral inkomsten te beschermen in de plaats van rechtvaardigheid. De geloofwaardigheid ervan is dan al snel even caduc als die defecte laadpaal. Hoe kan je Belgische vermogende families overtuigen om vaker in België te investeren en niet in Luxemburg? Die vraag stelt Bart Haak zich in De Tijd. Luxemburg is fiscaal veel interessanter dan ons land, dus trekt aan. Bovendien biedt het meer zekerheid, want in ons land leeft nog altijd de discussie over het verhogen van de belastingen op vermogen. Daardoor worden soms vennootschappen in Luxemburg opgericht als een fiscale postbus, zonder dat daar economische activiteit is, en dat is niet oké. De combinatie van stroop en azijn lijkt het beste antwoord om het Belgisch vermogen in ons land te houden. Maak het aantrekkelijker om in het buitenland te investeren en controleer strenger of iemand in het buitenland buiten de lijntjes kleurt. Thomas Jansen heeft het in het Belang van Limburg over MIA. In een nieuwe campagne van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen in Limburg staat MIA symbool voor alle gezinnen die wachten op een sociale woning. En zo zijn er bijna 26.000 in Limburg. Iedereen vindt die wachtlijsten schrijnend, tot er sociale woningen in de eigen straat worden gepland. Dan komen er bezwaren over verkeersveiligheid, mobiliteit of groene ruimte, die vaak de echte vrees verdoezelen, die voor overlast, marginaliteit of anderstaligen. Nochtans helpen sociale woningen in de eerste plaats de eigen inwoners die voorrang krijgen in hun gemeente. De lange wachtlijst is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van politici en projectontwikkelaars tot buurtbewoners. Zolang iedereen het probleem elders wil oplossen, blijft MIA wachten. De verkoop van de gronden van Van Hool roept voorlopig meer vragen op dan ze beantwoordt. Dat stelt Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Wat de nieuwe eigenaar precies van plan is, is nog helemaal niet concreet. En een golf van nieuwe jobs zit er niet meteen in. Toch is er reden voor voorzichtig optimisme. Geen enkele ondernemer legt 21,5 miljoen euro op tafel om een terrein te laten verloederen. En de bereidheid om samen met de overheid en het bedrijfsleven te werken aan een toekomstplan geeft hoop. Hoop dat de Van Hool-site opnieuw een economische motor wordt. Maar het blijft afwachten. De Vlaamse regering was ook kandidaatkoper. Misschien had hij toch een net iets hoger bod moeten doen. Dan was ze nu niet louter toeschouwer geweest. Dat de Vlaamse regering 11 miljoen euro dacht te besparen op het vervoer van leerlingen met bijzondere zorgnoden, is een politieke blunder. En ze bevestigt een bredere tendens, ziet Karel Verhoeven in de Standaard. Wie afwijkt, wordt steeds minder verdragen. De zogenaamde autisme-epidemie toont dat niet meer mensen autistisch zijn, maar dat onderwijs en zorg steeds minder plaats maken voor diversiteit. En daardoor groeit de drang naar een diagnose, omdat alleen een label nog toegang geeft tot ondersteuning. Een rechtse regering mag streng willen besparen, maar niet blind voor de gevolgen. Wie diversiteit wegduwt, bespaart niet, die verschuift de rekening naar onderwijs en zorg, waar de kosten uiteindelijk alleen maar oplopen. Over een ruk aan het stuur gesproken, zegt Peter Meijlemans over deze zaak. Dat de Vlaamse regering haar beslissing bijstuurt over het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs, noemt hij in het nieuwsblad dan toch nog goed nieuws voor de betrokken kinderen en hun ouders, na dagen van onbegrip en verontwaardiging. De N-VA reed zich eerst vast in cijfers en koppigheid, maar koos uiteindelijk toch voor een andere koers. Dat politici fouten maken is onvermijdelijk. Dat ze die ook durven toegeven en hun beleid bijsturen, gebeurt veel te weinig. En juist daarin schuilt de echte les van dit dossier. Niet koppig volharden, maar luisteren naar argumenten en de koers durven verleggen. Als we dat allemaal deden, ook op sociale media, de wereld zou vriendelijker worden. Het is zaterdag 20 juni, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Een ideale soundtrack voor wie supergoedgezind en vol energie is opgestaan. Deze sonate voor piano vierhandig van Zdeněk Fibich, hier door het pianoduo Daniel Kolb. De zon is er al hier in Brussel. De maan van vannacht is alweer even verdwenen. Maar over de maan is zo'n mooie muziek geschreven dat ik toch nog even 5 minuten de zon ga laten voor wat ze is. Met dit, het lied aan de maan uit Rusalka.

Sopraan Carita Mattila samen met het Fins Radio Symfonieorkest met het lied Aan de Maan uit de Rusalka. Een opera, een lyrisch sprookje eigenlijk van Dvorak over de waternymfe Rusalka. Rusalka, zij wordt smoorverliefd op een prins, een mens. En zij wil dus ook mens worden om zijn liefde voor zich te kunnen winnen. Maar ja, Rusalka's vader die waarschuwt haar en zegt, ja kijk, dat is onmogelijk. Jij kan geen mens worden, hoe graag je dat ook wilt. En haar verdriet, dat verpakt Rusalka in dit lied Aan de Maan. Er bestaat trouwens ook een hele mooie versie van Op Harp door Anneleen Leenaerts. Trouwens, staat op een album van haar dat Vienna Stories heet, waarop ze de muziek samenbrengt die voor haar, ja, de eerste 10 jaar die ze bij de Wiener Philharmonica doorbracht, echt getekend heeft. Die muziek die die periode echt kleur heeft gegeven. En dit komt ook uit dat album, de Walsuite uit Der Rosenkavalier.

De walsuite uit de Rozenkavalier van Richard Strauss. Hier getranscribeerd door Wouter Leenaerts. Speciaal voor zijn zus Anneleen Leenaerts en haar harp. De volgende twee mensen die hebben geen familieband, ook geen romantische band met elkaar gehad. Maar muzikaal waren ze wel een fantastische match. Dit zijn Ella Fitzgerald en Louis Armstrong tot aan het nieuws van 8 met Cheek to Cheek. So.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen was er schade door een onweer. Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten in Zuid-Libanon aangevallen. En op het WK voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Verenigde Staten gaan door. Een kort maar hevig warmteonweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Trui de Marais.
2: Een goed half uur duurde het onweer. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisem, ging een historische molen tegen de vlakte. Ook Meetjesland en dan vooral Eeklo deelden zwaar in de klappen, zegt brandweercommandant Injas de Hane van zone Meetjesland.
3: We hebben een vijftal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
2: Het onweer trok daarna over Nederland. De brandweer kreeg daar ook honderden oproepen voor wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en branden. In Coevoorde in het noordoosten van Nederland raakte iemand zwaar gewond toen een omvallende boom op een auto terechtkwam.
1: De federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van Vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie zouden stemmen om de abortustermijn naar 18 weken zwangerschap op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
4: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak me daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
5: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
4: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
1: Dit weekend houdt de politie extra controles op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen federale en lokale politie extra controleren, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Het weekend zonder alcohol of drugs wordt eigenlijk altijd georganiseerd in de Bob-campagne om nog eens extra te zeggen van we controleren, let op, niet rijden onder invloed, ook voor de zomer. Dit jaar concentreert de Bob-campagne zich op de festivals. En er is ook het WK voetbal natuurlijk dat bezig is. Dus het is heel fijn als je daarvan kan genieten met vrienden samen. Iedereen gaat dat doen natuurlijk. Maar het is echt ook heel belangrijk om zeker een Bob aan te duiden, om zeker niet te gaan rijden als je onder invloed van alcohol of drugs bent.
1: In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, ondanks een nieuw staakt het vuren. Volgens Libanese staatsmedia heeft Israël met gevechtsvliegtuigen en drones vannacht en vanmorgen de omgeving van Nabatieh aangevallen, daarbij ook verschillende huizen verwoest. Pas gisteren namiddag spraken Israël en Hezbollah af om de wapens te laten zwijgen. Dat staakt het vuren kwam er dan weer onder druk van de Verenigde Staten, dat in zijn voorlopig akkoord met Iran heeft afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwols.
7: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder.
1: De voorbije nacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland werd geannexeerd. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben en ook een elektriciteitscentrale. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïnse aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes naar het schiereiland af te snijden. Sport op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn al uitgeschakeld na twee wedstrijden. Tom Boudewiel.
8: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd. Beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0 op 6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6 op 6. In de groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70 seconden van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelpunt. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
1: Het weer zonnig met na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. We begonnen met het korte maar hevige onweer van gisteravond. Dat heeft vooral in West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt, later ook in Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
2: Goedemorgen, het is zaterdag 20 juni vandaag en dat betekent dat er in Scandinavië en dan zeker in Zweden gevierd wordt vandaag, want het is midzomer, de officiële start van de zomer. Het is vandaag de langste dag van het jaar en ja, hoewel wij hier in België nog wel een nacht hebben vanavond, een korte, gaat het in Zweden vanavond amper donker zijn en dat vieren ze. Er wordt gegeten, er zijn bloemenkransen en er wordt gedanst. En dansen, dat kunnen we ook nu al om 6 over 8 met dit. Welkom.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Life.

Het scherzo uit Midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn, hier door het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philip Herwegen. Ja, Mendelssohn die haalde zijn inspiratie uit de Midzomernachtsdroom van Shakespeare, dus niet echt in Zweden, maar de volgende man die liet zich wel echt door Zweden inspireren. Hugo Alve is er ook zelf geboren in Stockholm en hij heeft op een bepaald moment een Zweedse rhapsodie geschreven. Ja, werk is dat geworden vol hints naar Zweedse volksliedjes en ook naar andere zaken die deel zijn van de Zweedse cultuur. En daar kon dus ook Midzomer niet in ontbreken. Dit is de dans uit de Zweedse rhapsodie nummer 1, Midzomernachtswaken.

Doe Adam Fosta, een traditioneel Zweeds lied. En daarvoor de dans uit de eerste Zweedse rapsodie van Hugo Alfen. Midzomer, ja, dat wordt hier bij ons toch ook wel een beetje gevierd op sommige plekken. Misschien niet helemaal volgens de Zweedse tradities, maar wel met veel muziek. Zo kan je vandaag en morgen naar het Flow Festival in Oostende. En als u geluk heeft, dan heeft u voor morgen misschien al een ticket waarmee u het Concertgebouw Brugge binnen kan. Want morgenavond staan deze mensen daar. Dit is het Hathor Consort.

Enkele werken van John Dowland hier door het Hathor Consort, die dus morgenavond in het Concertgebouw Brugge staan met een programma helemaal gewijd aan midzomer, aan de zonnewende. Ze zetten daarbij het Hathor Consort het thema licht centraal. En dat betekent dat ze zonnige, warmbloedige muziek meebrengen naar Brugge morgenavond. Het is uitverkocht, zag ik, maar er is een wachtlijst. Dus je kan misschien uw kans nog wagen op concertgebouw.be. Geen wachtlijst hier bij ons, bij Clara. Iedereen is welkom om te genieten van muziek samen. Ook zo meteen na het nieuws van 8:30. En tot aan het nieuws is Vivaldi er nog voor u. Heel fijn dat u luistert.

0: is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen was er gisteravond schade door onweer. Op verschillende plekken is de brandweer opgeroepen voor blikseminslagen en omgevallen bomen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is een historische molen door een valwind verwoest. Ook het spoorverkeer heeft hinder ondervonden. Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten aangevallen in Zuid-Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 5 doden gevallen. Het staakt het vuren met Hezbollah was pas gisteren afgesproken en kwam er onder druk van de VS. De vijandelijkheden in Libanon ondermijnen namelijk het akkoord dat de VS hebben gesloten met Iran. En op het WK voetbal zijn Turkije en Haiti uitgeschakeld. De Verenigde Staten gaan naar de 16e finales. De Turken verloren vanmorgen met 0-1 van Paraguay en Haiti was met 3-0 kansloos tegen Brazilië. In dezelfde groep klopte Marokko-Schotland met 0-1 en de VS had gisteravond al met 2-0 gewonnen van Australië. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond opnieuw kans op onweer. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel koeler, maxima daar rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

een abdijtuin klinkt in Engeland volgens Albert William Kettleby. In een Monastery Garden hier door het Royal Philharmonic Chorus samen met het Royal Philharmonic Orchestra. Klinkt allemaal heel erg sierlijk en gracieus en koninklijk met die royal in hun naam. En ze zijn trouwens zeker niet de enige die zich door een monarchie lieten inspireren voor hun naam. Deze zangers deden dat ook. Dit zijn de King's Singers.

Song One van Orlando Gibbons hier door Germany West op Cornetto samen met de King's Singers. Muziek om bij weg te dromen, maar als u intussen toch in actie wil schieten op deze zaterdagochtend, wel, dan gaat de vibe van het volgende nummer u daar zeker bij helpen. Dit is La Fuite.

La Fuite van Sam Vloemans, die zelf trompet speelde trouwens in het gezelschap van onder andere Gwen Crisis op accordeon. Afgelopen donderdag kwamen Sander de Keren en Clara de Dekker naar goede gewoonte opnieuw naar buiten met een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En daarvoor zijn ze dit keer in het werk gedoken van Charles Ives, een Amerikaanse componist. Het is te zeggen, 's avonds toch, na de werkuur, want overdag was Charles Ives verzekeringsagent. En die combinatie, die gaf hem een zekere vrijheid. Hij hoefde niet te componeren tegen deadlines. Hij moest geen opdrachten aannemen die hem misschien niet helemaal boeiden. Hij kon eigenlijk heel vrij denken en dat hoor je ook in zijn muziek. Dit is van zijn hand, bijvoorbeeld. The Unanswered Question.

De Chicago Symphony Orchestra met The Unanswered Question van Charles Ives. Het werk dat Sander de Keren en Clara de Dekker deze week binnenste buiten hebben gedraaid in de nieuwste aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En die aflevering die kan u gaan beluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max. Het is ondertussen alweer bijna 9 uur straks. Nog meer moois na het nieuws. En tot aan het nieuws heb ik nog dit voor u. Het is muziek van Beethoven.

0: Het is 9 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Een zwaar warmteonweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Truidemarie.
1: Het was een kort maar hevig onweer. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken. In Zwevegem waren er veel, maar kleine schade gevallen, zegt burgemeester Isabel de Gezelle.
2: Zeker meer dan 150 interventies, ontwortelde bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
1: In Oost-Vlaanderen in Kruisem ging een historische molen tegen de vlakte. Ook Meetjesland en dan vooral Eeklo deelden zwaar in de klappen. Brandweercommandant Injas de Hane van Zone Meetjesland.
3: We hebben een vijftal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
1: Vanmorgen is alle schade zo goed als opgeruimd.
0: Ook in Nederland was er veel schade. In Coevoorde in het noordoosten raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. En in Rastatt, niet ver van Karlsruhe in Duitsland, vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld. Dit weekend gaat de politie extra controleren op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Doorheen de jaren zien we echt wel een evolutie. Dus we merken dat mensen zich meer en meer bewust zijn van het feit dat rijden onder invloed niet kan. We moeten ook minder mensen betrappen op rijden onder invloed van alcohol. Voor het eerst, vorig jaar zaten we onder de 2% bij ons weekend zonder alcohol in de zomer. Dus dat is positief. Maar er blijft nog altijd die groep van mensen die het toch blijft doen. En daarom moeten we blijven sensibiliseren en controleren.
0: De top van de federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van Vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie gaan stemmen om de abortustermijn naar 18 weken op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
5: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak me daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
6: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
5: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
0: Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten aangevallen in Zuid-Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 5 doden gevallen. Het staakt het vuren met de Iran-gezinde Hezbollah was pas gisteren afgesproken en kwam er onder druk van de VS. De vijandelijkheden in Libanon ondermijnen namelijk het akkoord dat de VS hebben gesloten met Iran. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in eigen land zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
7: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
0: Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn na 2 wedstrijden uitgeschakeld. Tom Boudewil.
8: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd, beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0-6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6-6. In groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70 seconden van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelsaldo. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
0: Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Kruid. de krantencommentaren.
0: Veel verkeersboetes worden duurder en aangezien dat geen impact zal hebben op de verkeersveiligheid, is het wel duidelijk dat inkomsten het echte doel lijken voor de overheid. Dat doet Dimitri Antonissen in het laatste nieuws denken aan een absurd geval dat hij zelf meemaakte. Hij parkeerde zijn elektrische wagen aan een laadpaal met de bedoeling te laden. Maar die laadpaal was stuk. Daarop volgde een gasboete omdat hij op die plaats niet aan het laden was. Bij het aanvechten van die boete kwam hij terecht in een Kafkaiaans doolhof, waarbij op een gegeven moment zijn argumentatie zelfs niet meer in overweging werd genomen, omdat zogezegd alles al was onderzocht. Klaar, betaal maar. Het principe van snelle administratieve boetes is verdedigbaar, maar alleen als ook fouten snel kunnen worden rechtgezet. Anders dreigt het systeem vooral inkomsten te beschermen in de plaats van rechtvaardigheid. De geloofwaardigheid ervan is dan al snel even caduc als die defecte laadpaal. Hoe kan je Belgische vermogende families overtuigen om vaker in België te investeren en niet in Luxemburg? Die vraag stelt Bart Haak zich in De Tijd. Luxemburg is fiscaal veel interessanter dan ons land, dus trekt aan. Bovendien biedt het meer zekerheid, want in ons land leeft nog altijd de discussie over het verhogen van de belastingen op vermogen. Daardoor worden soms vennootschappen in Luxemburg opgericht als een fiscale postbus, zonder dat daar economische activiteit is, en dat is niet oké. De combinatie van stroop en azijn lijkt het beste antwoord om het Belgisch vermogen in ons land te houden. Maak het aantrekkelijker om in het buitenland te investeren en controleer strenger of iemand in het buitenland buiten de lijntjes kleurt. Thomas Jansen heeft het in het Belang van Limburg over MIA. In een nieuwe campagne van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen in Limburg staat MIA symbool voor alle gezinnen die wachten op een sociale woning. En zo zijn er bijna 26.000 in Limburg. Iedereen vindt die wachtlijsten schrijnend, tot er sociale woningen in de eigen straat worden gepland. Dan komen er bezwaren over verkeersveiligheid, mobiliteit of groene ruimte, die vaak de echte vrees verdoezelen, die voor overlast, marginaliteit of anderstaligen. Nochtans helpen sociale woningen in de eerste plaats de eigen inwoners die voorrang krijgen in hun gemeente. De lange wachtlijst is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van politici en projectontwikkelaars tot buurtbewoners. Zolang iedereen het probleem elders wil oplossen, blijft MIA wachten. De verkoop van de gronden van Van Hool roept voorlopig meer vragen op dan ze beantwoordt. Dat stelt Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Wat de nieuwe eigenaar precies van plan is, is nog helemaal niet concreet. En een golf van nieuwe jobs zit er niet meteen in. Toch is er reden voor voorzichtig optimisme. Geen enkele ondernemer legt 21,5 miljoen euro op tafel om een terrein te laten verloederen. En de bereidheid om samen met de overheid en het bedrijfsleven te werken aan een toekomstplan geeft hoop. Hoop dat de Van Hool-site opnieuw een economische motor wordt. Maar het blijft afwachten. De Vlaamse regering was ook kandidaatkoper. Misschien had hij toch een net iets hoger bod moeten doen. Dan was ze nu niet louter toeschouwer geweest. Dat de Vlaamse regering 11 miljoen euro dacht te besparen op het vervoer van leerlingen met bijzondere zorgnoden, is een politieke blunder. En ze bevestigt een bredere tendens, ziet Karel Verhoeven in De Standaard. Wie afwijkt, wordt steeds minder verdragen. De zogenaamde autisme-epidemie toont dat niet meer mensen autistisch zijn, maar dat onderwijs en zorg steeds minder plaats maken voor diversiteit. En daardoor groeit de drang naar een diagnose, omdat alleen een label nog toegang geeft tot ondersteuning. Een rechtse regering mag streng willen besparen, maar niet blind voor de gevolgen. Wie diversiteit wegduwt, bespaart niet, die verschuift de rekening naar onderwijs en zorg, waar de kosten uiteindelijk alleen maar oplopen. Over een ruk aan het stuur gesproken, zegt Peter Meijlemans over deze zaak. Dat de Vlaamse regering haar beslissing bijstuurt over het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs, noemt hij in het nieuwsblad dan toch nog goed nieuws voor de betrokken kinderen en hun ouders, na dagen van onbegrip en verontwaardiging. De N-VA reed zich eerst

Veel enthousiaster dan dit kan ik u niet wakker maken, denk ik. Zuidersvuur uit de Carmen-suite van Georges Bizet, hier door Symphony of London onder leiding van John Wilson. En ja, als u wel een boontje heeft voor Carmen trouwens, dan gaat u vanavond waarschijnlijk naar Brugge, want Carmen wordt daar opgevoerd door Opera Ballet Vlaanderen. Het is een van de grootste producties die ze ooit al op de planken hebben gebracht en ze doen dat trouwens samen met regisseur en choreograaf Wim van de Kuypus. Dat wordt de moeite, dat is nu al zeker. Het is vanavond uitverkocht daar, maar er is een wachtlijst, dus u kan uw kans nog wagen.

Havanaise van Cécile Chaminade door Raffaele La Ragione op mandoline samen met François Dumont aan de pianoforte. Het komt uit het laatste album van Raffaele La Ragione en dat is nog maar net uitgekomen eind mei. En dit is ook nieuw. Het BBC Scottish Symphony Orchestra is vorige week nog maar naar buiten gekomen met een nieuw album, volledig gewijd aan de muziek van Mel Bonny. Mel Bonny, een Franse componiste, geboren in Parijs in 1858. En haar talent, ja, dat was al heel vroeg duidelijk. Tegen de tijd dat ze 16 was, zat ze al aan het conservatorium. En in goed gezelschap trouwens, Debussy zat daar ook. En César Franck ook, bijvoorbeeld. Maar de ouders van Mel Bonny, ja, die leken haar toekomst toch anders te zien. Ze zette haar onder druk om te trouwen met een rijke ondernemer met 5 kinderen. En Mel Bonny die zou daardoor jarenlang niet componeren. Maar wanneer ze later opnieuw mensen treft uit haar tijd aan het conservatorium, dan komt dat vuur voor de muziek terug. En ze heeft uiteindelijk meer dan 300 werken gecomponeerd in haar leven. Dit is er eentje van, de Danse d'Almée uit de Suite Orientale.

De dans Dalmé uit de suite orientale van Melbourne, zoals dat klinkt op het nieuwe album van het BBC Scottish Symphony Orchestra. Een album dat net vorige week uitgekomen is. Ablé Sissoko, nu samen met het ensemble Constantinople, met Hivernage.

Hivernage door Ablé Sissoko en het ensemble Constantinople. Gitariste Gael Solal heeft een nieuw album uit. Rio heet het. En Rio, dat klinkt als de zon, als strand, als tropische wouden, prachtige natuur. Ook wel als warmte en als goede muziek en dansen en feesten. En dat kan je ook allemaal horen op dat nieuwe album van Gael Solal. Ze heeft samengewerkt met Braziliaanse muzikanten. En het klinkt toch ook wel alsof Brazilië ondertussen ook een beetje in haar bloed zit. Heerlijk zonnig, perfect voor een zaterdag als deze. Dit komt uit dat nieuwe album, een stukje uit de suite Chiquinha Gonzaga.

Paragoa Su, deel 2 uit de suite Chiquinha Gonzaga, van de hand van Chiquinha Gonzaga zelf, een Braziliaanse componiste, hier door Gael Solal op gitaar samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Het staat op een nieuw album van hen, waarvoor ze zich lieten inspireren door de muziek van Rio de Janeiro van de 19e eeuw tot nu. Muziek nu van nog een straffe vrouw, van Armande de Polignac, een Frans componiste geboren in Parijs op het einde van de 19e eeuw. En ze zou een van de eerste vrouwelijke dirigenten in Frankrijk worden. Dit is van haar hand, Soleil dans la forêt.

Soleil dans la forêt, deel 2 uit de Échappée van Armand de Polignac door Bruno Beltoise aan de piano. Het komt uit zijn laatste album. Dat is helemaal gewijd aan het werk van Armand de Polignac. En dat album is zo'n pareltje geworden dat het hier bij ons ook een van onze keuzes van Clara is geworden. Nu iets dat klinkt als een roadtrip door Amerika op een zonnige zaterdag. Ja, misschien niet het Amerika van vandaag, daar wil je niet altijd in een auto zitten tegenwoordig. Maar misschien wel het Amerika van de jaren 50 of de jaren 60. Dit is Black Gypsy.

Black Gypsy, werk van Eddie South, hier door Augustine Hadeleeg op viool samen met Ryan Weiss aan de piano. Het komt uit een album van hen dat vol Amerikaanse muziek staat. En Augustine Hadeleeg, die ziet dat zelf ook echt als een roadtrip door Amerika, want de muziek die op dat album staat, die komt uit heel wat verschillende plekken. En daardoor is het toch een album geworden vol contrasten met heel veel verschillende dingen erop. We laten Amerika achter ons nu en we reizen naar het Roemenië van George Enescu.

De eerste Roemeense rhapsodie van George Enescu, hier door Jorah Feidman op klarinet samen met het Gershwin Quartet. Het is alweer bijna 10:00, zometeen na het nieuws is Katlijne Boner voor u met een splinternieuwe liefhebber en dat is vandaag Moya de Feiter. Heel benieuwd wat zij heeft meegebracht uit haar platenkast. Geniet van de liefhebber en geniet van uw

0: 10 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, er is duidelijk een probleem.
1: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie Biet hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
0: Dankjewel, Luc. In Houille, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. De zwemmer werd rond 10 uur of rond 9:10 als vermist opgegeven en na een grote zoekactie is het lichaam gevonden. De lokale politie roept al wie gaat zwemmen op om extra voorzichtig te zijn. In Nederland heeft hevig onweer gisteravond het leven gekost aan een jonge vrouw. Zij kwam met haar auto onder een boom terecht in Koevoorde en overleed ter plaatse. In Duitsland vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld in de buurt van Karlsruhe. Bij ons raakte voor zover bekend niemand gewond, maar in West- en Oost-Vlaanderen was er hier en daar wel schade door blikseminslagen en omgevallen bomen. Bij een grote brand in een luxe hotel op de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toeriste omgekomen. 1700 gasten zijn geëvacueerd, enkele hadden ook medische hulp nodig. Door de rieten dakstructuur en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Het is intussen onder controle en wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is Turkije onverwacht uitgeschakeld. Turkije had eerder al verloren van Australië en vanmorgen ging het opnieuw mis tegen Paraguay. 0-1 werd het voor Paraguay. De Belgisch-Turkse comedian Eran Demirci is teleurgesteld.
2: Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden. Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je je tegenstanders onderschat. Dan heb je het niet goed gedaan. We zijn ook halve Belgen, dus hopelijk doet België het beter dan onze.
0: Het weer, zonnig na de middag stapelwolken en vanavond kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De liefhebber met Katelijne Boon.
4: Een heel goedemorgen en van harte welkom. Het is de voorlaatste liefhebber van dit 13e seizoen. En we brengen de ochtend door met dichter, schrijfster en kunstenaar Moya de Feiter. Ze debuteerde met Tot iemand eindelijk en kreeg voor haar tweede bundel Massastrandingen de J.C. Bloem Poëzieprijs. Na het cross-genreboek Een heel dun laagje, waarin ze op zoek ging naar licht in al zijn vormen, bracht ze recent haar eerste roman uit, Soelaas, verschenen bij Pelkmans. Ze staat graag en vaak op het podium en ze is ook oprichter van de Klimaatdichters. En in 2022 kreeg ze de Vintro-prijs voor Nederlandstalige literatuur. Kortom, hier zit een dame bij mij die een goede pen heeft en daar gelukkig ook van kan leven, hoop ik. Welkom, Moya. Ja, van poëzie naar proza. Het lijkt een hele stap, maar eigenlijk was je al begonnen, hè, met proza.
5: Ja, het voelt wel als een natuurlijke beweging richting proza. Ik heb ook altijd al wel proza geschreven, maar het heeft een tijd geduurd voor ik, ja, de moed vond, of het lef, om ook echt een roman te schrijven.
4: En werk je daar nu op een heel andere manier aan dan aan je gedichten?
5: Ja, dat is echt een heel ander proces. Het is veel meer arbeid, vind ik,
4: ja?
5: Een roman schrijven. Ja, vergt veel meer discipline en Ja, die nadenken over spanningsbogen en verhaal en personages en het moet kloppen. Het is toch een... Ja, ik kan poëzie schrijven min of meer puur op intuïtie. En bij een roman is dat toch iets anders.
4: Maar het is gelukt en de recensies zijn goed. Het boek ligt hier bij ons. En wat helemaal fijn is, is dat ook muziek erin een belangrijke rol speelt. Dus we gaan het hebben over muziek. Muziek bij je thuis. Je bent zelf nog jong. Hè? Je zit in je derde decennium. Welke muziek kreeg je thuis te horen?
5: Ja, er is een verschil tussen mijn moeder en mijn vader op dat vlak. Dus mijn moeder luistert weinig of niet naar klassieke muziek. Wel naar wereldmuziek en ook wel veel Nederlandstalig, wel veel mooie muziek, maar dus weinig klassiek. En ik ben vooral opgegroeid bij haar in Limburg, in het huis. En dan ook wel muziek meegekregen via mijn vader, die wel meer naar klassieke muziek luisterde. Ja,
4: over hem gaan we het zo meteen hebben. Laten we nog even bij je mama blijven. Want ik heb hier een fantastisch mooi lied klaarstaan, waar natuurlijk heel veel samenkomt. Hè. Het is muziek waar blijkbaar je mama erg naar van hield, van Op de Hoge Brug van Dirk van Nesbroek. Maar waar ook poëzie een belangrijke rol speelt. Hè?
5: Ja, dat is een heel bijzondere cd. Een van haar lievelings-cd's, denk ik. En ook van de mijne. Dirk van Nesbroek heeft muziek gemaakt gebaseerd op gedichten. Onder andere van Richard Minne. En dat maakt die muziek heel bijzonder, omdat die taal heel, heel speciaal is en vol woorden staat die ik ongetwijfeld ook als kind niet begreep. Mm-hmm. Maar die me wel van bij het begin erg heeft geraakt.
4: En die je echt ook fascineerde.
5: Die me echt fascineerde.
4: Want die liefde voor taal, van wie heb je dat gekregen? Ben je daarachter gekomen?
5: Er is een grote liefde voor taal eigenlijk bij iedereen, denk ik, in de familie. Ook mijn broers, mijn grootvader en mijn moeder ook wel op haar bijzondere manier, maar leest ook graag en schrijft eigenlijk ook goed. Mm-hmm. En mijn vader heeft ook theaterteksten geschreven en had ook een heel mooie, bijzondere pen. Dus ik denk, er is niemand echt schrijver geworden, maar er was wel een grote gevoeligheid voor taal.
4: Ja, een aanwezig. Grote zorg voor taal. Maar eigenlijk was je al een beetje dichter in de dop, hè? Als je zo hield van die muziek, ook van Nesbroek, en zo opviel. Inderdaad, want je schreef het ook in je voorbereiding. Hè, van Op de Hoge Brug onder de kroonlantaarn is alles nu gezien zo anders dan het was toen wij een trage avond gingen tegenvaren. Of sprakeloos onder de elzen zaten in het gras. Een beetje een weemoedig gedicht ook wel, hè? Als je er nu op terugkijkt.
5: Ja, ik denk dat dat ook wel een constante is in wat ik mooi vind. In zowel in muziek als in literatuur toch een soort melancholie of iets droevigs. En ik vond het ook heel moeilijk toen je vroeg wat is de ultieme geluksplaat. Alsof zo. Geluk vind ik veel complexer dan verdriet of melancholie. Ik denk dat de meeste dingen die ik mooi vind ook iets triests hebben.
4: Ja, dit gaat ook over echt het verstrijken van de tijd. Hè. Het is een heel mooi sfeervol werk waarin de figuur kijkt vanaf een brug over de Leie. Dirk van Nesbroek, het had ook de burgemeester kunnen zijn. Ja. Dat is wel helemaal anders van sfeer.
5: Ja, dat is een heel grappige tekst, maar ook heel poëtisch. Ja. En heel, toch ook een bijzondere kijk op het burgemeesterschap.
4: Absoluut. Wat ik ook in je lijst wel leuk vond, maar toch heb moeten schrappen, is het Oinkbeest. Van Ellie en Rickert. Dat is ook zo een liedje wat eigenlijk echt inspeelt op de verbeelding. Hè?
5: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een soort luisterverhaal met muziek. Over een beest dat uit de hemel komt vallen. Ja. Van de jaren 70, denk ik. Ja. Best oud.
4: Het is ondertussen wel weer opgepikt. En er is nu zelfs een voorstelling van gemaakt.
5: Ah ja, dat heb ik gemist. Ja. Ik had de plaat als kind waar ik echt heel veel naar heb geluisterd. En ook echt heel erg raakte. En zo die vriendschap tussen zo'n dikharig beest en een heel elegant elfje. Met ook prachtige muziek. Maar
4: ja, maar we gaan luisteren of beginnen. Openen met Dirk van Nesbroek van Op de Hoge Brug. Op gedicht van Richard Minne.

0: Man op de Hoge Brug. Het lied dat Dirk van Esbroek maakte op het gedicht van Richard Minne. En het hele album ook naar vernoemde. Hij zou op 1 juni 80 geworden zijn. Een man die nog zoveel mooie muziek had kunnen maken. Het is muziek waarmee we De Liefhebber openden met Moya de Feiter, dichteres en schrijfster. Haar boek Soelaas is uitgegeven bij Pelkmans en ligt hier bij ons mee op de tafel. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar we gaan nu nog eens even terug. Dit was muziek waar je mama erg veel van hield. Je had ook ouderen, familieleden, maar klassieke muziek was vrij beperkt, hè?
1: Ja, in ieder geval, mijn grootmoeder luisterde heel weinig naar klassieke muziek. Dat zou ik ook wel geweten hebben, want ik heb haar heel goed gekend en ben heel veel bij haar geweest. Ik denk dat mijn grootvader van vaders kant wel veel naar klassieke muziek luisterde, maar dat weet ik niet zo goed. Mm-hmm. Of dat is al te lang geleden.
0: Die grootouders zijn er niet meer.
1: Zijn er niet meer. Ik heb geen grootouders meer, dus... Ja. Het is al een beetje...
0: Een groot gemis, dat is duidelijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar dus wat je dan wel hoorde was het nieuwjaarsconcert blijkbaar.
1: Ja, dus we gingen altijd op oudejaarsavond bij mijn grootmoeder slapen en dan keken we de volgende ochtend met z'n allen op televisie naar het nieuwjaarsconcert.
0: Vaste afspraak.
1: Ja.
0: En katholieke missen met koor.
1: Ja, ik heb wel katholieke wortels. Ik ben niet sterk katholiek opgevoed, maar wel... naar missen gegaan op bijzondere gelegenheden. Onder andere met mijn grootmoeder. En ook op school. Ik heb op katholiek college gezeten. En ik hield altijd heel erg van de muziek in die missen. En die koorzangen. Ik heb daar, dat is wellicht iets dat mij...
0: Heb je zelf ooit gezongen?
1: Nee, dus ik kan echt niet zingen. Ik zou het heel graag willen. Maar ik heb geen muzikaal gehoor, geen talent voor muziek.
0: Dus ook geen instrument gespeeld?
1: Geen instrument gespeeld. We hebben als kind ooit de keuze moeten maken tussen tekenacademie en muziekacademie. En dan ben ik gaan tekenen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat ook de juiste beslissing was. Maar het is wel iets wat ik... Ja,
0: ja, nochtans is je taal heel muzikaal, hè? Je gedichten...
1: Ik hoor dat wel, maar ik heb er weinig inzicht in. Soms wordt gezegd dat ik dan een sterk metrum heb of heel muzikaal schrijf. Maar wat dat dan precies betekent, of het is niet dat ik daar op een bewuste manier mee bezig ben.
0: Kijk, we gaan nu naar je papa, Koen de Feiter. Die onlangs, bijna 2 jaar binnenkort, heel onverwacht verloren hebt. Hij was echt wel iemand die... de klassiek binnenbracht. Mm-hmm. Maar hij luisterde naar een heel specifiek repertoire. De Franse 20e eeuwse componisten.
1: Ja, hij luisterde graag zo inderdaad naar Ravel, Debussy, Fauré. Zo

0: Veel piano, veel rustige muziek ook. Mm-hmm.
1: Spaarzaam bezet.
0: Spaarzaam, ja, sober. Want ik hou ook wel zo van grote dramatische muziek en opera en zo. En papa luisterde meer naar sobere, subtiele
1: kamermuziek.
0: Kamermuziek, ja. Ik denk altijd dat ik er nog niet volwassen genoeg was of zo, om helemaal door te dringen tot dat soort muziek waar hij erg van hield. En dan ook heel veel naar filmmuziek.
1: Ja.
0: Dus mijn papa was een grote filmliefhebber. Keek heel veel cultfilms. Ook zo de Nouvelle Vague en jaren 60 auteurscinema. En heeft die liefde ook echt doorgegeven aan zijn kinderen.
1: Ja. Wellicht de reden waarom dat je ook theaterwetenschappen...
0: Dus ik heb ook film gestudeerd... Niet om te maken, maar om te bestuderen. En dat zal voor een stukje met hem te maken hebben. Ja, daar ben ik zeker van.
1: Le Mépris. Wat vond hij zo bijzonder aan die film?
0: Ja, dus dat is een film van Godard, ook met Brigitte Bardot. Hele bijzondere, mooie, esthetische film. Ook die beelden van die landschappen. En
1: die villa.
0: Ja, die villa. En het gaat dan over een film maken. Dus ook een soort metafilm. Maar ja, wat me vooral is bijgebleven, is dat hij zo hield van dat lied. Hè, dus van Camille. Het
1: thema van Georges Delerue.
0: Ja, dat ook op heel vaak terugkomt in de film. En op allerlei belangrijke momenten. Ik denk dat in totaal meer dan een half uur gespeeld wordt. Dus het is echt een van groot symbolisch belang voor die film. Dus ik herinner me vooral dat hij veel gepraat heeft over die muziek. En we hebben dat dan ook op de begrafenis gespeeld. Ja.
1: Er is veel muziek gepasseerd die hij mooi vond. Hè?
0: Heel veel muziek, ja.
1: Had hij daar zelf... Ah ja, nee, want het was een heel onverwacht overlijden. Hij was nog jong, hè, 63, denk ik.
0: Ja, 62.
1: Daar hadden jullie wellicht nooit over gepraat. Dus je hebt zelf moeten bij elkaar zoeken wat je zou draaien.
0: Mijn broer, mijn tweede jongste broer, heeft daar de leiding in genomen. We hadden allemaal zo'n soort taak op ons genomen. En de jongste heeft de foto's bijeengezocht en dan staan de muziek. En mijn andere broer heeft de rouwkaart ontworpen en die is meer visueel ingesteld. En ik heb een programma gemaakt voor de sprekers. En dus zo had iedereen een beetje zijn rol. En dat was... Heel mooi, heel bijzondere manier eigenlijk om het afscheid mogelijk te maken. Het voelde echt niet als een afscheid en het is ook geen afscheid, maar je moet dat dan doen. Hè. Je hebt dan meteen, zijn er dingen die moeten gebeuren en dat was ook wel heel goed dat er taken waren.
1: Achteraf is het ook fijn om te weten dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, en dat we dat konden en dat iedereen... Meteen voelde ik, dit is wat ik goed kan, dit ga ik doen. En dan allemaal samen en heel veel rond de tafel gezeten en erover gepraat. En...
1: Je hebt nog niet veel over hem gepraat, zo in het publiek.
0: Klopt.
1: Maar het is natuurlijk door over hem te praten dat hij nog wel bij ons is. Hè?
0: Ja.
1: Ja. We gaan luisteren naar het thema van Camille uit Le Mépris.

0: Het thema van Camille, het Le Mépris, muziek die Georges Delerue speciaal schreef voor die film van Jean-Luc Godard. Een echte cultfilm uit 1963. Ja. Mooi, dankjewel Moya de Feiter. We gaan nog eens heel even terug naar de tijd dat je op school zat, middelbare school. Een katholieke school, zo vertelde je daarnet. Daar passeerde ook wel wat muziek, onder andere dankzij goede vrienden die je had op de middelbare school, die niet zoals jij uitblonken in tekenen, maar gekozen hadden voor muziekinstrumenten.
1: Ja, mijn beste vrienden speelden allemaal muziek. Veel piano, zongen ook. En we gingen vaak tijdens de speeltijd, 's middags, liepen we naar de muziekacademie, dat mocht dan. En dan in een lokaal speelde zij muziek op de piano, terwijl ik tekeningen maakte op het krijtbord of in mijn dagboek zag te schrijven. Dat was een soort traditie. En ik deed ook zelf, ik volgde tekenlessen op in hetzelfde gebouw. Dus zij gingen dan naar de muziekkant en ik ging naar de tekenkant. En die, ja,
0: een plek waar je al je artistieke ambities kon botvieren.
1: Ja, dat was echt een magische plek. Ik heb daar heel veel tijd doorgebracht op de academie. Mm-hmm.
0: Een van de dingen die je daar hoorde was onder andere Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik ben toch gevallen voor en echt nieuwsgierig naar die symfonie, van die derde symfonie van Gorecki. De symfonie van de treurliederen, waar je blijkbaar een eindwerk esthetica over gemaakt hebt. Wat doet een jong meisje kiezen voor dat werk?
1: Ja, ik weet het niet meer precies. Ik denk wel dat het klassiek moest zijn. Of ik ga daar nu van uit. Ik weet dat ik... Ja, dus ik heb een cd van die Symphony of Sorrowful Songs, wat ik ook wel een hele mooie titel vind. Ja. Dus er zit waarschijnlijk ook iets in die woorden, zo die Symphony of Sorrowful Songs. Ja. Dat mij... aansprak. En die cd heb ik ook leren kennen via mijn vader. Die muziek erg mooi vond. Dat is echt vreselijk droevige muziek. Dus ik denk dat dat ook wel paste bij een soort 16, 17-jarige verdriet om de hele wereld. En moeite hebben met allerlei dingen en met mezelf en opgroeien en kunst willen maken. En alleen een soort eenzaamheid daarin. Maar dat is ook heel bijzonder. Het is echt een heel, heel bijzondere muziek. Ook, ik weet dat mijn vader had me verteld dat er een stuk van die muziek is gebaseerd op tekst die een meisje
0: in een gevangenscel heeft gekrast
1: tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Een gebed aan Maria.
1: Ja, en ook een soort schreeuw om haar moeder. Dus ik denk dat ik die tekst dan ben gaan lezen en dan via die tekst eigenlijk die muziek heb ontdekt en daar dan over geschreven heb voor esthetica, maar wat dat dan precies was, ben ik ook wel vergeten hoor. Het is al lang geleden, maar sindsdien heeft die muziek wel een grote betekenis.
0: Het is een muziek die ook vaak gebruikt wordt in documentaires of in films. Het is een flinke lap, bijna 10 minuten lang, ja. Maar we gaan het toch helemaal beluisteren. Ik weet niet welke versie jij thuis had, maar dit is er een met Dawn Upshaw en de London Sinfoniette onder leiding van David Zinman.
1: Oké, dankjewel.
0: Hier gaan we.

0: Ja, het Lento e Largo, tweede deel, het hart van de derde symfonie van Henryk Mikolaj Gorecki door Dawn Upshaw en Londen Sinfonietta onder leiding van David Zinman. Muziek die onze liefhebber Moya de Feiter heel erg aansprak toen ze nog een adolescent was op de middelbare school. Ze heeft er een eindwerk over gemaakt, maar het deed haar ook bedenken dat ze eigenlijk het liefst luistert naar de allerdroevigste muziek, Moya. En dat is nog altijd niet anders.
1: Nee, ja. Soms zeggen mensen, ja, luister naar vrolijke muziek, daar word je dan vrolijk van. Maar bij mij werkt dat toch niet zo, denk ik. Ik denk dat ik prima naar heel droevige muziek kan luisteren en mij wel goed kan voelen. Hè? Dat ik daar niet per se neerslachtig van word. Maar dat dat meer resoneert, dat ik me meer gedragen voel. Door muziek waar een soort melancholie in zit.
0: Ja, past, we hadden het er heel even over bij de leer van de humores, hè? De temperamenten. Je zal een melancholieker zijn. Die voelen zich inderdaad veel beter als ze ook echt zich kunnen wentelen in de melancholische muziek. Nu, je luistert, en daar geef je ook gewoon toe, je luistert eigenlijk weinig naar klassiek. Je bent wel een klare luisteraar. En je wil heel graag meer leren kennen.
1: Ja, ik luister eigenlijk wel veel naar klassieke muziek, omdat ik bijna elke dag naar Clara. En ik heb ook al die Clara-boxen die jullie gemaakt hebben. Ik luister ook naar Heerse Hulp bij klassiek. Maar ik ben echt geen kenner. En ik mis wel... ik mis een historische context van klassieke muziek. Ik mis een begrippenapparaat. Ik merk zo...
0: En je voelt dat je dat nodig hebt?
1: Wel, als ik dan hier moet komen praten, dan denk ik... Oei.
0: Maar je bent hier als liefhebber, hè?
1: Ja, gelukkig. Ja, nee, ik denk gewoon dat er nog een heel grote rijkdom in is die ik... zou kunnen leren kennen en die me zal helpen om de dingen nog meer te waarderen. En dat je daar een bepaalde rust voor nodig hebt, een bepaalde volwassenheid. Ik voel dat ik nu al wel anders naar klassieke muziek luister dan vroeger. Maar dat het niet zo'n makkelijke wereld is om in door te dringen. En dat het helpt als er mensen zijn die je gidsen.
0: Ja. Een van die mensen heeft jou vorig jaar mee getroond naar Laus Polyphonie.
1: Klopt.
0: Naar een concert met Grain de la Voix. Hoe heeft hij dat aan jou verkocht?
1: Dat is mijn vriend Martijn, die ook houdt van polyfone muziek en zo, ook Gregoriaanse gezangen en zo. Die mensen die samen zingen, dat gevoel van stemmen die in elkaar overlopen. En dat is wel iets dat wij delen, de liefde daarvoor. Dus hij heeft mij meegetroond naar een concert in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. En dat was een heel bijzondere ervaring. Dat was een klein jaar dan nadat mijn vader overleden was. En dat, die eerste periode was heel vreemd en ontregelend. En ik was toen, op dat moment in augustus, ook nog wel heel... afgestompt en een beetje... je wordt zo'n beetje dood zelf op een bepaalde manier. Weinig ruimte voor wat dan ook te voelen. En toen, tijdens dat concert, is er toch iets gebeurd waardoor dat ik opeens openbrak. En dan ben ik daar beginnen huilen. En op een bepaald moment leek het alsof... Dat is een soort spirituele ervaring, maar alsof de andere mensen in de kerk ook aan het huilen waren. En ik zag echt zo mensen schudden met hun schouders en naar zakdoeken grijpen. En alsof
0: iedereen deelde in jouw verdriet.
1: Ja, alsof iedereen het deelde. Ja, dat was echt bizar. En dat duurde maar een paar seconden, een paar minuten. Maar ik voelde wel dat die muziek iets openbrak dat daarvoor heel erg afgesloten was.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet niet zeker of mijn vriend dat heeft gemerkt, hè, want ik heb daar niet over gepraat en ik kon daar ook niet over praten. Maar ik ben wel heel dankbaar dat hij me die ervaring heeft geschonken. Ja.
0: En ben je daar dan met een opgeluchter gevoel buiten gegaan? Had je echt het gevoel, ik heb hier toch iets kunnen loslaten van wat mij in zijn greep hield? Zo?
1: Ja, dan voel je ook natuurlijk weer veel pijn. Hè. Dat is... dubbel. Als je muren rond je heen trekt, dan is het ook op een bepaalde manier veiliger en makkelijker dan de dingen door je heen laten stromen. Maar het was wel goed om te voelen dat ik nog iets kon voelen.
0: Ja.
1: En dat was lang geleden, ja, op dat moment. Dus,
0: dankbaar toch.
1: Zeker.
0: Voor zo'n moment. Ja, op YouTube, op het kanaal van Amuse, is dat concert nog helemaal terug te bekijken. Het was een concert van 28 augustus 25. Dat heeft de detective in mij bovengehaald. Maar die opname is niet bruikbaar. Dus ik heb iets gekozen, mij baserend op jouw liefde voor het Gregoriaans. Mm-hmm. Op de Kyrie's die je zo bijzonder vindt. En ik heb het stuk uit de Missa Caput, Kyrie uit de Missa Caput van Johannes Ockeghem, geboren hier als Frans-Vlaamse componist, nog gezongen aan de Onze Lieve Vrouw Kathedraal in Antwerpen, maar uiteindelijk altijd aan de slag gegaan aan het Franse Hof. Een heel bijzondere componist. En ja, we hebben hier Grain de la Voix helemaal zoals ze zingen. Dus voor jou is het misschien de eerste keer dat je het hoort. En ja, wie weet gebeurt er hier ook wel iets in de studio. Laat je gewoon gaan, zou ik dan zeggen. Maar hier is dat Kyrie daaruit.

0: Lavande, leiding van Björn Schmelzer, met het Kyrie uit de Missa Caput van Johannes Ockeghem, een van zijn allereerste missen. En het is een kleine verwijzing of herinnering aan het concert op Laus Polyphonium vorig jaar in augustus, toen Moya de Feiter met vriend Martijn een avond doorbracht en daar toch wel flink door elkaar geschud werd, dankzij de muziek. We gaan nog naar een andere recente concertervaring, een festival Grauzone. Ik had er nog nooit van gehoord. Welke muziek hoopte je daar te vinden?
1: Ja, dus Grauzone is een festival in Den Haag met meer zo darkwave, postpunk, underground muziek met allemaal mensen in zwarte kleren en zwarte make-up en een soort goth-wereld. Waar ik goed in pas, waar ik goed in gedij en muziek die ik heel, heel interessant vind en waar ik goed op kan dansen. Maar het interessante was dat er ook overdag een aantal optredens waren van rustigere, zachtere muziek en onder andere van Hamra's, dus een duo van traditioneel Iraanse en Armeense muziek met ook heel bijzondere instrumenten.
0: Ja.
1: We hadden een keer een Iraanse luit en tar en doedoek, denk ik, moet ik het uitspreken. Ja. Dat is een soort blaasinstrument. Dat echt fantastisch was. En dat op een gekke manier ook wel paste bij die darkwave muziek, die vaak zich ook laat inspireren door traditionelere muziek en ook gebruik maakt van bijvoorbeeld middeleeuwse instrumenten of spirituele of gezangen of bijzondere teksten. Dus daar zit een interessant overlappingsgebied dat die twee met elkaar verbindt. En daarom dacht ik, het is misschien toch gepast om het naar Clara mee te brengen.
0: Zeker. Want het is ook wel magische, sfeervolle muziek. Het is ook muziek die je hypnotiseert en naar een of andere staat van onthechting voert.
1: Ja, dat is goed geformuleerd. Ja. Dat vind ik heel prettig als muziek dat doet. Zo meeneemt naar een wereld die anders is dan de werkelijkheid waar we ons bevinden.
0: Wat ik ook bijzonder vond, en op die manier ook wel passen bij jou als klimaatdichter, dat ook de natuur zo'n centrale rol speelt in de muzikale beleving van Hamra's, blijkbaar.
1: Ja, klopt. Ze hebben ook videoclips, denk ik, met allemaal bijzondere landschappen. En het is ook een manier om de liefde voor Iraanse landschappen te tonen.
0: Ben je daar al geweest?
1: Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Nee.
0: Ze komen op 5 juli naar Wonderfield. Is dat iets waar je terug naartoe zou gaan?
1: Ik zou heel graag gaan, ja.
0: Jij gaf twee stukken die allebei ongeveer even lang waren. Dus ik heb nu gekozen voor Parandé. Ik weet niet wat het betekent. Ben ik niet achtergeraakt? Jij wel?
1: Nee, ik weet ook niet wat het betekent, maar ik ken het.
0: Maar in elk geval hoor je alle mogelijke instrumenten die Lucie Lelorient en Corsit Dapté. Samen studeerden ze blijkbaar in Rotterdam en ze hebben elkaar gevonden en dus Hamra's gevormd. Hier zijn ze, een mooie kennismaking.

0: zeggen dat het maar twee vrouwen zijn, hamra's, die dit spelen. Want je hoort zoveel instrumenten de revue passeren in deze Parandeet, dat op hun nieuwste album dat dit jaar uitkwam. Het is een ontdekking dankzij Moya de Feiter, die ze ook live hoorde op het festival Grauwzone. Dat is dan ook weer iets wat we leren kennen, festival met goth en postpunk, maar waar je dus ook deze magische muziek kon horen. Maar je vertelde ook, Maya, dat ze ook, Moya liever, dat ze ook continu van instrumenten wisselen.
1: Ja, het was super fascinerend om hen bezig te zien op het podium. En er lagen heel veel instrumenten en om de haverklap namen ze iets anders. En dan ondertussen nog een nieuw instrument stemmen en dan naar elkaar kijken en luisteren. En er gebeurde heel veel. Het was echt heel fascinerend hoe zij met de muziek met elkaar communiceerden.
0: Ja, we gaan naar Erbarme Dich, die aangrijpende aria in de Matthäuspassie. Die heb je een belangrijke rol gegeven in je roman Soulas. Hoe ben je daartoe gekomen?
1: Klopt. Dus de muziek speelt een rol in het boek. Dus een van mijn hoofdpersonages, Willem, erft de muziekcollectie van zijn grootvader en krijgt op een bepaald moment allerlei dozen aan met klassieke muziek in die hij niet kent en waar hij weinig over weet, net als ik. En die cd's verspreidt hij over zijn appartement en begint hij te ontdekken. En de muziek speelt ook een belangrijke rol in de toenadering tussen de personages.
0: Dus het moeilijk om over te praten als je niks wil weggeven van de plot.
1: Van het boek, maar ik kan het begin vertellen. Dus Willem woont op een appartement. Een heel klein, nogal verloederd appartement. En op een avond wordt er aangebeld. En dat blijkt zijn vroegere leerkracht kunstgeschiedenis te zijn, die hij 11 jaar niet heeft gezien. En met wie het niet goed gaat. En hij vangt haar op. Mm-hmm. En zij verblijft een hele tijd in het appartement. En de muziek speelt een belangrijke rol in hun contact. Want het is moeilijk om te communiceren, om te praten. En de muziek zorgt op een aantal momenten in het boek voor een soort opening. Mm-hmm. En specifiek het Erbarme Dich speelt ook voor Willem een belangrijke rol. Omdat het een bepaalde toestand mogelijk maakt waarin hij troost vindt. En dat is het wissellichaam.
0: Dat is een begrip dat je ons eens moet uitleggen.
1: Ja, dat is moeilijk om het uit. Misschien moet ik het gewoon lezen.
0: Ja, doe maar. Het is pagina 91 in je boek.
1: Ja. Dus aan het woord is nu Willem. Het Erbarme Dich van Bach. Een hoge mannenstem kruipt via mijn ruggengraat naar mijn schedel. Rolt zich uit over mijn kruin en landt in het midden van mijn voorhoofd. De stem wordt water, koel en schoon. En op dat moment wordt mijn lichaam het wissellichaam. Het wissellichaam is niet nieuw en niet oud. Het wissellichaam is van mij. Het is van niemand. Het is niet aan wetten onderworpen. Het wissellichaam is even smal en onnodig uitgerekt als het mijne, maar het is niet het lichaam waarmee ik geboren werd en waarvan ik de botten onder mijn huid heb voelen groeien. Het is een lichaam dat altijd deze vorm heeft gehad. Een lichaam dat niet veroudert, uitzet of krimpt en waarvan de botten niet kunnen breken. Het rot niet, het stinkt niet, het is sterk. Het heeft een taak te vervullen. Als het lied is afgelopen, luister ik opnieuw. Ik probeer op precies het juiste moment de knop in te drukken, zodat de muziek niet afbreekt voor ze ten einde is gekomen. Maar ook niet holder de bolder door het volgende stuk wordt overstemd. Wanneer ik vele keren na elkaar naar hetzelfde muziekstuk luister, begint het zich op een bepaald moment rond me uit te spreiden. De muziek is dan geen compositie die ergens begint en ergens anders eindigt, maar een wereld om in te stappen. Een wereld die je transformeert. Ik neem de ene na de andere vorm aan. De man met de hoge stem of de vrouw die naar hem toe glijdt of het landschap van de vioolpartij. Het meer, de bergen, de vliegende zwanen. Het wissellichaam.
0: Ja, muziek is een wereld om in te stappen. Een wereld die je transformeert. Mooi, dankjewel. Ik denk dat we daar eigenlijk niet heel veel woorden verder moeten aan verspillen. We gaan gewoon die hoge mannenstem over onze ruggengraat laten kruipen. Hier is Andrea Scholl.

0: Altus Andrea Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Erbarme dich uit de Matthäus Passie van Johann Sebastian Bach. We kregen een leuke reactie van de luisteraar die zei dat hij net in zijn wissellichaam was beland. Een nieuw begrip dankzij Moya de Feiter in ons begrippenapparaat terechtgekomen. We gaan nog naar muziek luisteren en... Ja, we hebben het daarnet hier, terwijl we luisterden, ook al bedacht. Er zit vrij veel vocale muziek in je lijstje. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk alles te maken met de tekst.
1: Ja, ik denk dat vocale muziek voor mensen die niet zoveel weten over klassieke muziek net iets toegankelijker is. Die menselijke stem kan een soort toegang vormen. En een tekst die toch richting geeft in hoe je een muziekstuk moet interpreteren of mm-hmm. welke emoties erbij horen. Ik denk dat de drempel naar puur muzikale muziek iets hoger is. Of zo heb ik dat in ieder geval ervaren.
0: Ja. Ja, je hebt naar veel muziek geluisterd ook als je aan het schrijven was.
1: Ja, ik luister heel veel naar muziek tijdens het schrijven ook.
0: Dus dat leidt je niet af?
1: Nee. Nee. En ik schrijf ook in een soort gedeeld schrijfatelier vaak... waar het ook niet altijd super stil is. Dus soms zitten mensen er te praten of rond te lopen. En dan, als ik dan muziek in mijn koptelefoon opzet, dan kan ik me afsluiten van de wereld en makkelijker in mijn verhaal duiken. En soms wordt mijn schrijven dan wel gestuurd door de muziek waar ik naar luister. Maar dat vind ik net mooi, dat erin sluipt. Mm-hmm. En zeker bij dit boek... vond ik dat net een meerwaarde of zo, kon ik makkelijker scènes schrijven als ik ook tegelijkertijd naar die muziek aan het luisteren was.
0: Ja. Een van die dingen die voorkomt en zorgt wel ook voor een mooi moment in het boek, is de aria Cantilena uit de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Mm-hmm. Ja, het is inderdaad een wordt gebruikt op een moment dat de boel een beetje opklaart. Zo, hè? Want mm-hmm. het is er wel somber. Er zit ook een gigantisch vochtprobleem in dat appartement van
1: klopt.
0: Willem.
1: Klopt. Dus Ilara is dan al een hele tijd bij hem. Dat is de leerkracht kunstgeschiedenis die dus aankomt aan zijn appartement. Maar heeft eigenlijk nog niet gepraat. Ze heeft de hele tijd geslapen en als een soort zombie door het appartement gedwaald. En als deze muziek dan opstaat, dat is... Een moment waarop ze voor het eerst met elkaar praten en zij ook vanuit haar kennis. En zij kent die muziek en hij voelt daar van alles voor en wil die ervaring met hem delen. En dat zorgt eigenlijk voor een moment van openheid tussen hen en een soort doorbraak in het mm-hmm. contact.
0: Ja. Zo ervaring en kennis doorgegeven krijgen, dat is iets waar je zelf ook naar snakt, hè?
1: Ja. Ik ben heel graag student of leerling. Ik vind het heel leuk om me te laten leiden door de smaak en de kennis van andere mensen als het gaat over kunst of muziek. Of ook beeldende kunst, ook boeken. Ik lees heel graag boeken die me worden aangeraden. Ik vind het heel mooi om via de ervaring van iemand anders mijn eigen ervaring te ontdekken.
0: Wat me ook opviel, want voor die andere bundels, gedichtenbundels... Je gaat ook echt op zoek, als je schrijft over dieren, mm-hmm. dan ga je ook tot in de puntjes graven van hoe leven die, en je gaat documentaires bekijken.
1: Ja, ik doe heel graag research. Ja. Nee, dat is waar. Ik ben wel een soort levenslange student.
0: Ja, een mooie eigenschap. Die aria Cantilena, waarom had je die eruit gekozen?
1: Omdat die dus zo'n belangrijke rol speelt in een belangrijke scène.
0: Ik bedoel, maar voor je boek?
1: Voor... Ja, goeie vraag. Dat is niet zo dat ik dat heb uitgekozen. Zo voelt dat toch niet. Ik denk dat is gebeurd. Misschien wel op het moment dat die muziek toevallig opstond. En dat ik een scène aan het schrijven was over Willem. En zij werd gewekt door die muziek. Het is heel goed mogelijk dat vanuit zo'n spontaan moment eigenlijk is ontstaan.
0: Toevalligheid eigenlijk.
1: Ja, ik heb niet bedacht... Ik heb deze muziek nodig voor deze scène.
0: Ja.
1: Maar ik voelde dan wel meteen... Oké, dit is muziek waar Ilara van zou houden. En die Willem niet kent. En waar zij veel bij zou voelen. Dat is heel sensuele muziek. Heel romantisch, vind ik. Allee, heel... Ja, wat er gebeurt tussen die vrouwenstem en die violen.
0: Die cello's. Want geen probleem.
1: Daar val ik door de mand.
0: Nee.
1: Maar dat is een heel, heel bijzonder moment... En dat is iets wat haar raakt, dat wist ik onmiddellijk.
0: Ja.
1: En dus dat zij daarover kon vertellen aan hem.
0: En ga je dan ook echt op zoek naar meer achtergrond over dat stuk?
1: Ik heb daar een beetje over gelezen. Maar ik denk dat ik eerst een soort intuïtieve interpretatie had en dat ik dan ging aftoetsen van, ja, klopt dit?
0: Ja, want je beschrijft het wel erg mooi, hè? Een stuk met tokkelende cello's, dat hoor je inderdaad. En een zachte vrouwenstem die eerst vaardig om de instrumenten heen krult en daarna

0: Dat is toch een andere vorm van bewustzijn. En
1: zeker.
0: Ik denk dat er goed bij past.
1: Het is bijna 11:15. Ja. Dus de maan is wellicht al verdwenen, of misschien staat ze nog een beetje in.
0: Alle gordijnen dicht.
1: Ja, voilà. En er zijn zoveel mooie sopranen die dit opgenomen hebben. Maar ik heb gekozen voor Núria Rial, de Catalaanse sopraan, samen met 8 cellisten van het Symfonieorkest Basel. Mm.

0: Ja, met een kristalheldere, luchtige, vocale behendigheid om zo boven die weelderige celloklanken uit te komen. Nouria Rial en de acht cellisten van het Symfonieorkester Basel met de aria Cantilena uit Bachianas Brasileiras. Nummer 5 is dat, van Heitor Villa-Lobos. En ook daar is echt een prachtige scène uitgeschreven in dat boek Soulas van Moya de Feiter, onze liefhebber. Ja, Moya, je staat zelf ook graag op een podium. En recent heb je een voorstelling gemaakt, Symfonie van Snaren en Garnalen. Over die intrigerende titel moeten we het zo meteen nog wel eens hebben. En je brengt dat ook als huiskamerconcert. En mensen kun je gewoon boeken. Je doet dat samen met een violiste en een gitariste.
1: Klopt.
0: Vertel, hoe zijn jullie daaraan begonnen en wat was de aanleiding?
1: Wij kennen elkaar omdat we lesgeven op dezelfde academie. Dus ik geef schrijven aan de Academie van Berchem en Hanna van Laren geeft daar vioolles aan kinderen en aan volwassenen. En zij had mij benaderd met de vraag om samen iets te maken. Dus met een combinatie van poëzie en dan muziek voor viool en gitaar. En er was ook een gitariste, Stéphanie Fouquet, bij betrokken. En zij heeft dan de muziek van de Mexicaanse componist Julio César Oliva erbij gebracht. En die daarvoor eigenlijk een versie van gemaakt voor viool en gitaar. Want het is origineel gitaarmuziek.
0: Klopt.
1: Dus die hebben ze zelf gemaakt. En ondertussen is er een andere gitarist bijgekomen, Stijn Denis. En we hebben dus een voorstelling waarbij dat die muziek samenvloeit met poëzie van mij. En dat duurt ongeveer 3 kwartier en dat is heel makkelijk verplaatsbaar. Het is een heel eenvoudige setting, dus we brengen dat als huiskamerconcert op verjaardagsfeesten en bijzondere gelegenheden.
0: Dus van 3 kwartier lang ongeveer.
1: Ja, zoiets. En ik vind, dus ik sta heel graag op een podium en ook wel voor grote zalen, dus ik doe dat wel graag. Maar ik vind de intimiteit van zo'n huiskamer toch heel bijzonder. En zo bij mensen thuiskomen en in de ogen kunnen kijken en achteraf praten daarover. Ik heb ontdekt dat ik dat echt een heel bijzondere ervaring vind. Dus ik hoop dat we het nog veel kunnen spelen.
0: Mm-hmm. Ja, het is heel makkelijk. Snaren en garnalen uit outlook.com. Wie zich geroepen voelt om Moya eens uit te nodigen thuis, samen met een violist en een gitarist. Ja. Maar waar komen die snaren? Ja, snaren kan ik me voorstellen. Je hebt de viool, de gitaar, er staan snaren ook, maar die garnalen.
1: Ja, er is een garnaal die voorkomt in de tekst. De dans van de garnaal. Ik vind een garnaal een bijzonder dier, een bijzonder wezentje, ook iets heel poëtisch en kwetsbaars hebben. En ik zag een garnaal dansen, dat was echt zo'n beeld dat ik in mijn hoofd had, dat op een bepaalde manier, intuïtief dan, mooi paste bij die muziek, vond ik. Die ook best wel speels is en heel en lichter dan wat ik doorgaans luister. En toen op een dag was die titel.
0: Je bent ook verzot op geiten, hè?
1: Ja, geiten ook een zwak voor. Ik ben wel heel geïnteresseerd in dieren. Ik schrijf veel over dieren. En specifiek geiten. Ik ben dus opgegroeid in Limburg, op het platteland, tussen de velden. En mijn kamer keek uit op een geitenweide. Dus dat is wel elke ochtend deed ik de gordijnen open en zag ik.
0: Vandaar dat je zo haarfijn kan beschrijven hoe die zich gedragen.
1: Ja, ik heb ook wel voor dit boek best wel research gedaan. Ik heb een residentie gedaan op een geitenboerderij. En heel veel geitendocumentaires gekeken. Maar ik vind dat interessante dieren, die zijn ook heel slim. Kunnen eigenlijk heel goed met mensen communiceren. En Ilara, dus de kunstlerares, zij heeft een geit. Ze heeft geen partner, geen kinderen, alleen een geit. Dus die hebben ook een heel bijzondere band. Ja. En dat vond ik heel leuk om te schrijven.
0: Mm-hmm. Past dit nu ook in je klimaatdichterschap?
1: Dit boek eigenlijk niet. Er is een beetje een verhaallijn over een kunstproject dat over klimaat gaat, maar dat is eerder toevallig. Het is zeker geen boek dat
0: geen activistisch boek.
1: Geen activistisch boek dat iets probeert aan te kaarten. Ik denk dat ik het leuk vond om dat eens niet te doen. Ik heb dat heel vaak wel gedaan en ik ben nog altijd heel erg betrokken bij de klimaatdichters. Maar voor dit boek wilde ik graag een keer volledig in die personages duiken, in de fictie en een verhaal vertellen dat over mensen gaat. Het gaat echt over mensen.
0: Ja. Zeer zeker. En over de moeilijkheden en de onoverbrugbare communicatie soms tussen mensen. Goed, die Sonata del Amor, dat is een van de stukken die daarin voorkomen in die symfonie van snaren en garnalen. Het bestaat uit 4 deeltjes. Het is inderdaad gitaarmuziek, hè, oorspronkelijk, zoals je zei. Dus we gaan ook naar enkel gitaar luisteren. Het is de romance daaruit.

0: Mariana Gomez speelde de romance uit de Sonata del Amor van Julio César Oliva, een man, Mexicaanse componist die nog altijd leeft. Dat is een afwisseling met al de andere dingen die we tot nu toe hoorden. En die dus opduikt in die symfonie van snaren en garnalen. Nu, Moya de Feiter heeft ook een eigen website, dus daar kan je dat ook allemaal op terugvinden. We gaan naar muziek van de grote emoties en dan komen we in Portugal terecht, Moya. Amália Rodrigues.
1: Ja, de Fado.
0: De Fado. Ja, en we weten ondertussen al dat je een beetje melancholisch ingesteld wordt. Dus dan verrast het ook niet dat je valt als een blok voor dit muziekgenre. Hè?
1: Ja, ik heb het ontdekt in Lissabon. Dus het is niet zo dat ik daarmee ben opgegroeid of dat ik daar al lang mee vertrouwd was. Maar we waren op vakantie in 2018 in Lissabon. En dan heb ik letterlijk het eerste Fado-concert meegemaakt in een kroeg. En dan later nog in een restaurant. Maar omdat dat was echt overal. En ik vond dat fantastisch, ja. Die grote emoties, maar ook zo dat kleine, misschien heeft dat nog wel iets te maken met dat huiskamerconcert van daarnet, hè, dat je dus bij het eten...
0: Of je zit heel dicht.
1: Heel dicht, hè, je kunt iemand bijna ruiken. En dan die kracht van die stemmen. Ik vond dat echt onwaarschijnlijk. En het is een beetje een toeristending geworden. Het is in Lissabon moeilijk te vermijden zelfs, bijna de Fado, maar ik kan er echt in meegaan en ik kan er echt in opgaan. En we hebben dan ook het Vadermuseum daar bezocht, waar je ook heel veel dingen kunt beluisteren. Dat vond ik fantastisch. Dus dan kon je al die biografieën van die zangers lezen en dan ook naar die muziek luisteren. Dus ik denk dat wij daar de hele dag hebben doorgebracht. En dan zijn we dus erg verliefd geworden ook op Amália Rodrigues.
0: Luister je ook of ben je ook op zoek gegaan naar de meer recentere Fado-zangeressen?
1: Minder eigenlijk. Ja, ik vind toch zo die intensiteit van die aller eerste of oudste,
0: toch wel
1: moeilijk te evenaren.
0: Zij, Amália Rodrigues, is degene die de Fado wereldwijd bekend heeft gemaakt.
1: Onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar.
0: Ja, heel uitzonderlijke stem, die heel diep en donker van kleur is. Zo. En inderdaad, die kracht ook.
1: En ook performance, want ik heb dan wel wat filmpjes ook nog gezien en de manier waarop ze op een podium staat, is ook een soort oerkracht. Hè.
0: Mm-hmm. Plus gekoppeld aan vaak poëtische beelden in teksten ook wel, hè?
1: Ja, ik spreek geen Portugees, maar ik heb wel een paar dingen in vertaling gelezen. En mijn broer is ook op Erasmus geweest in Lissabon en hij had ook een soort fascinatie voor haar ontwikkeld en begreep het dan iets beter. Mm-hmm. Maar het helpt ook wel, die teksten, zoals we al eerder zeiden, om er dan toegang in te vinden.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk moeilijk kiezen, hè, want ze heeft heel veel dingen opgenomen. Maar dit is de Fado Portugees. En de eerste zinnen zijn vertaald. Ja, de Fado ontstond op een dag toen de wind nauwelijks waaide en de lucht en de zee in elkaar overvloeiden. Mm-hmm. Op de reling van een zeilboot in de borst van een zeeman die zong terwijl hij verdrietig was.
1: Prachtig.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Hier is Amália Rodrigues.

0: De Fado Portugues met Amália Rodrigues. Onvergetelijke stem. En dat hebben ook luisteraars naar ons gestuurd. Die hadden het voorrecht om in 1965 haar live te horen. Wow. En backstage haar stemoefeningen. Want dat deed ze dus blijkbaar ook als ze een concert gaf. Dankjewel voor die leuke reactie in de Clara-app. En we zijn heel blij dat we hiermee die liefde die daar dan toch heel plots ontstond in Lissabon. Bij Moya de Feiter voor de Fado. Dat we dat heel even hebben kunnen illustreren. Ja, je familie, een nieuw samengesteld gezin, Moya, heeft een bijzondere band met Italië, meer bepaald met Venetië, meer nog, je hebt daar zelfs gewoond.
1: Klopt, ja. Mijn vader heeft een jaar lesgegeven aan de Universiteit van Venetië. En dan is dus Han zijn vrouw en dan Stan een jaar meegegaan. En ze was toen zwanger van de jongste. En Nathan en ik... Mijn broer, wij zijn een half jaar meegegaan en ook een half jaar in Italië naar school geweest. In het Italiaans.
0: Echt?
1: Ja. En toen woonden wij op het Lido in Venetië.
0: Ja, met zicht op La Serenissima, dat moet wel mooi geweest zijn.
1: En ik was toen het laatste jaar van lagere school, dus 11 of zo, zoiets.
0: Het is wel een heel bijzonder kantelpunt in je leven natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat was een belangrijk moment. Ook omdat in Italië is middelbare school maar 5, is de lagere school maar 5 jaar. En zat ik dus eigenlijk in het eerste middelbaar. Terwijl ik in België nog op de lagere school zat. En dat was toch een soort een grote omschakeling. Want dat was opeens liepen daar tieners rond. En meisjes die heel erg met hun uiterlijk bezig waren. En ik kwam echt van een kinderwereld nog. Dus dat half jaar voelt voor mij wel als een cruciaal moment waarin ik van een soort van levensfase veranderd ben.
0: Is dat nog in een vreemde taal?
1: In een vreemde taal, ja, was niet makkelijk, maar wel heel bijzonder. En het heeft ons allemaal een enorme liefde voor Italië opgeleverd en ook voor Italiaanse muziek. En wij gaan nog heel vaak terug, ook naar Venetië met z'n allen.
0: Jullie zijn vaak naar Italië gereden, ook in de auto.
1: Klopt.
0: Met de hele familie. Ja. En dan wordt er naar klassiek geluisterd. Dat vond ik toch wel bijzonder.
1: Ja, naar Beethoven. Maar die heeft het niet gehaald in de lijst.
0: Nee, die heeft het niet gehaald.
1: Er is een soort grapje, of allee, een soort discussiepunt altijd tussen welke symfonie van Beethoven nu de beste is. En Han houdt het meest van de 9e en papa hield het meest van de 7e. En dan luisterden we soms in de auto en werd er gediscussieerd over wie dan de meeste stemmen verdiende.
0: Ja, met de 4 kinderen.
1: Met de 4 kinderen en alle partners. En...
0: Nee, ik heb gekozen voor een wat zonniger lied. Waar een prachtig beeld wordt ingeschetst van hoe fijn het is om gewoon van de eenvoudige routines in een dag te genieten. Mm-hmm. Maar hoe heb jij het leren kennen? Want ik kende de Manifinizio Caposella, denk ik dat die heet.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet zeker hoe we hem leren kennen. We hebben natuurlijk in die periode veel naar Italiaanse muziek geluisterd. Ook als een manier om de taal te leren. Muziek is altijd een goede manier om op een toegankelijke manier in een nieuwe taal te duiken. En dit lied is een bijzonder lied, omdat dat ook de openingsdans was op het trouwfeest van papa en Han. Zij zijn laat getrouwd toen dat de jongens al een paar jaar oud waren.
0: En dus inderdaad de Venetië-ervaring al achter de rug.
1: Al achter de rug hadden, ja. Dus de liefde voor Italië was er toen al. En dat lied speelt een belangrijke rol, ook voor mij, denk ik. Dus het heet Una giornata senza pretese. En het is zoiets als een dag zonder pretenties. Een heel normale, gewone dag. Waarin de dingen lopen zoals ze lopen. En het gaat over een soort rust en tevredenheid vinden in heel kleine dingen. In de eenvoud. En ik denk dat voor Han en papa betekende... De dagen zijn het best als we gewoon... thuis zijn met z'n tweeën en in elkaars gezelschap en praten. Ja. Wij zijn allemaal, praten veel en graag. En de schoonheid van gewoon zo'n dag waarop er niks moet en je nergens naartoe moet, maar gewoon thuis bent met de persoon die het dierbaarst is en dan praten. Dat heb ik met mijn lief ook. Als wij op reis gaan, doen we niks liever dan gewoon een maand op dezelfde plek zitten en een heel eenvoudig leven hebben en veel tijd hebben om te praten. Mm. En dat heb ik toch wel van hen geleerd en ook een beetje van deze muziek.
0: Una giornata senza pretese. Zo'n dag wensen we iedereen toe.

0: open end, una giornata senza pretese van Vinicio Capossela, een Italiaanse zanger die ja, mooi van die liedjes en veel invloeden blijkbaar ook uit de opera, de Italiaanse volkmuziek.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder. Dat je doet denken natuurlijk aan je vader en stiefmoeder, hun huwelijksdag. Ook een dag zonder pretentie, gewoon genieten van samen te zijn.
1: Ja, het was ook een heel leuk trouwfeest. Ook heel erg eenvoudig en met weinig mensen en waarop weinig moest. Ja, het was ook echt een hele feestelijke dag.
0: Mooie herinnering die misschien ja, wat bitterzoet is, omdat je papa er ondertussen niet meer is. We hebben hier nog het ultieme liefdeslied. Is ook natuurlijk weer een papa-liedje.
1: Mm-hmm.
0: Joni Mitchell, A Case of You. Ja, wat is de liefde voor jou?
1: Ja, Joni Mitchell komt ook via papa bij mij terecht, zeker en vast. Ik vind dat zij prachtige muziek heeft gemaakt, heel veel prachtige muziek. Ik had ook zeker nog 3 of 4 andere kunnen uitkiezen. Maar over dit lied heb ik specifiek met hem ook veel gepraat, omdat hij ook die tekst zo prachtig vond. Hè. Dus ze zegt, het is een heel romantisch lied. Hè. Hij zegt, I could drink a case of you and still I would be on my feet.
0: Mm-hmm.
1: Een soort van totale overgave en nieuwsgierigheid ook voor iemand hebben.
0: Het is een bedwelmende liefde waar ze toch goed tegen kan.
1: Ja, of waar ze toch niet zonder kan, of die ze niet zou willen omruilen. Ook al doet het soms pijn, of is het soms moeilijk, of zorgt het ook voor verdriet.
0: Ja, want je hoort al in de eerste regels dat er een breuk is. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Maar het is niet omdat er een breuk is geweest dat de liefde niet op zichzelf heel sterk is, of heel veel betekent en veel achterlaat. Dus ik denk dat papa en ik allebei erg romantisch zijn en ook de liefde erg hoog in het vaandel dragen. Ik heb ook een keer met hem een gesprek gehad, omdat mijn lief is voor mij naar België gekomen, maar niet Belgisch en houdt ook niet van het Belgische klimaat. zou veel liever in een warmer land wonen of en dichter bij de zee en dichter bij op een soort zuiderser, een zuidersere wereld. En ik was daar een keer nog wel ongerust over, ook over het heen en weer moeten reizen. Want ik ben inderdaad oprichter van de klimaatdichters en veel bezig met klimaatkost van dingen. En ik wil mijn leven in België ook wel een beetje behouden, want ik ben zo gehecht aan mijn taal en schrijven. En toen ik me daar zorgen over maakte en met hem over sprak, zei hij op een bepaald moment, de planeet is belangrijk, maar de liefde is belangrijker dan de planeet. Wat een soort absurdistische uitspraak is eigenlijk, hè? Maar ik moet daar toch vaak aan terugdenken. En dat zit voor mij, de soort van alomtegenwoordigheid van die liefde zit ook heel erg in deze muziek.
0: Dat is absoluut zo.
1: Ja.
0: Ja, A Case of You uit 1971, uit dat album Blue. Er is ook een versie die zo meer symfonisch georchestreerd is, maar ik laat ze gewoon liever zingen en gitaar spelen. We gaan gewoon naar het origineel. Uit 71.

0: Case of You, het is de liefde die toch altijd overeind blijft staan. Joni Mitchell, de ultieme liefdesplaat voor Moya de Feiter, die ons al 2 uur lang vergast op haar mooi vertelde verhalen en bedenkingen. Ja, Moya, je houdt van donkere muziek, van Goretzky, van Gregoriaans, van Fado. Maar als je op de fiets springt, dan luister je naar iets heel anders.
1: Ja,
0: naar Schubert.
1: Naar Schubert. Ik heb veel sonates cadeau gekregen van een vriendin als bestanden. En die dan op mijn geheugenkaart op mijn gsm gezet.
0: Want voor alle duidelijkheid, je hebt geen smartphone.
1: Ja, ik heb geen smartphone, dus ik heb een beperkt aantal liedjes op mijn gsm. En ik luister dus al jaren en jaren naar exact dezelfde liedjes. En dan heb ik thuis cd's natuurlijk en wel internet. Maar als ik onderweg ben, dan ben ik dus gebonden aan die beperkte selectie muziek. En die vioolsonates zitten daarbij. En ik vind dat heel goede muziek om mee aan een dag te beginnen. Dus meestal als ik op de fiets zit, dan ga ik ergens naartoe. Hè. Moet ik gaan lesgeven of gaan optreden of gaat er iets beginnen? Mm-hmm. En dan is misschien niet het moment om heel diep in de melancholie te duiken of in mezelf. Of maar eerder met een soort van openheid naar de wereld. Ja. En daar helpt die muziek mij heel erg bij.
0: Zeker. Het is als een cadeau van een vriendin. Je hebt zelf nog geen klassiek cadeau gedaan, maar je wil dat wel heel graag kunnen op afzienbare tijd. Je wil ook echt meer over klassiek leren kennen. Mm-hmm. En dus, we gaan nu een oproep doen. Want je hebt een heel, heel specifieke wens. En ik dacht, dat is te mooi om te laten liggen. Vertel eens, wat is jouw droom?
1: Ja, ik zou het heel bijzonder vinden om iemand te kennen. Dus iemand die wat ouder is. Heeft ook misschien te maken met het feit dat mijn grootouders allemaal overleden zijn. En dan ook mijn vader, die een soort ader vormde naar de klassieke muziek, waardoor ik een beetje ontheemd ben achtergebleven. Ik zou het heel prettig vinden om iemand te kennen die van een wat oudere leeftijd is, die heel veel weet en kent van klassieke muziek en zin heeft om die kennis te delen. En bij wie ik dan af en toe op de koffie kan gaan en om te praten over klassieke muziek. Dat is wel een soort een fantasie of zo.
0: Een soort van surrogaat, grootouder.
1: Ja, en om zo even te ontsnappen uit de werkelijkheid en ook uit deze tijd, want ik mis wel de kennis van die vroegere generaties. En ik maak me veel zorgen over de tijd waarin we leven en over de toekomst. En ik vind het troost me erg of het geeft me rust om te praten met mensen die veel ouder zijn dan ik.
0: En die ook al veel hebben meegemaakt.
1: En die veel hebben meegemaakt, die een levenswijsheid hebben die ik niet heb. Ja.
0: En die bijvoorbeeld kunnen vertellen hoe het was om Placido Domingo in de coulissen te horen zingen.
1: Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden.
0: Ik denk dat wij wel echt veel luisteraars hebben die een beetje dat profiel hebben. Mensen met kennis van zaken, met heel veel passie voor klassieke muziek, die het misschien ook wel fijn vinden om met zo'n fijn besnaarde vrouw als jij af en toe samen te zitten en koffie te delen en te praten over muziek. Dus, lieve luisteraar, voelt u zich aangesproken? Laat het ons gewoon weten via de Clara-app of via de liefhebber@clara.be en dan zorg ik ervoor dat uw coördinaten zeker terechtkomen bij Moya de Feiter.
1: Dank je wel.
0: Ja. Dus we zien wel hè, wat daaruit komt, Moya. Hoe dan ook gaan we zo meteen luisteren naar 1 deeltje uit die sonates voor viool en piano. Het is vroeg werk van Schubert die het schreef voor zichzelf en voor zijn broer met wie hij samenspeelde. Dus jij hebt het staan op je Nokia en het zal daar nog lang blijven staan, denk ik.
1: Ja, nog jaren, denk ik. Zolang de Nokia het uithoudt.
0: Goed, dit jaar komt er nog een nieuwe dichtbundel uit. Ben je daar nu aan het schrijven?
1: Zeker, is eigenlijk bijna klaar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ligt het in de lijn van je vorige bundels?
1: Ah, goeie vraag. Ik moet zeggen dat ik hier nog niet echt zo over nagedacht heb, omdat ik nu heel erg in de roman zit en in daarover te praten.
0: Je hebt al wel een titel. Het hart lacht als niemand kijkt.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat die titel ook nog niet erg
0: staat nog niet vast.
1: Bekend was. Nee, er staat wel al vast. Dus echt, de cover is ook al gemaakt. Mm-hmm. Ligt die in de lijn van mijn werk? Ja. Meer in de lijn van de bundels dan van de roman, dat zeker. Het is een heel zintuiglijke, heel intuïtieve bundel met heel lange, grillige, nogal wilde gedichten. Ik ben ook veel aan het werken met bladspiegel en verschillende lettertypes en aan het zoeken naar vormelijke manieren om om die intensiteit ook op het papier te krijgen. Niet alleen maar in de taal, maar ook in het, hoe het mm-hmm. eruit ziet.
0: Oké, knap. Wanneer moet hij klaar zijn?
1: Ja, dus hij zal denk ik er zijn begin november.
0: Nog veel moed. En heb je nog andere plannen? Want ik wou nog even zeggen, ja, dus met klimaat. Voor de klimaatdichters maak je samen met Pim Cornelissen de podcast Redden wat je raakt. Jullie zitten ondertussen al aan 14 afleveringen. Zit daar een regelmaat? Wanneer komt de volgende uit? Of?
1: We hebben net eigenlijk een seizoen afgerond. Dus we gaan nu even in een soort zomerpauze. Maar
0: ja, terug ideeën opdoen. Mm-hmm. Enfin, dat is ook wel terug te vinden op alle aanbieders van podcasten. En hoe ziet je vakantie eruit?
1: Ik ga veel zwemmen. Ik hou heel erg van zwemmen buiten. Dus ik hoop in meren en in de zee.
0: In open water
1: in gaan open zwemmen. Water, ja, ja. Dat is echt er. Is wat toch wat mij het allergelukkigste.
0: Ik denk dat het idee van een frisse, verkoelende plons bij deze temperaturen voor iedereen zalig is. Heel veel dank dat je hier was. Dank voor ook die moeilijke verhalen verteld te krijgen. En volgende week, vertel ik nog even, heb ik de laatste liefhebber van dit 13e seizoen. Dat wordt Stefan de Klerk, die na een lange loopbaan afzwaait als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Proximus met een kunstexpositie die nog tot 24 juli te zien is voor het groot publiek in het Brusselse Hotel de Douane Tour et Taxis. Voilà, wij zijn helemaal rond. Dankjewel, Moya. Het gaat je goed. Blijf vooral schrijven, dan gaan wij je blijven lezen. En dit is nog Peter Shepherd en Julian Perkins op een tafelpiano met een deeltje uit de sonate van Franz Schubert. Fijne dag nog allemaal.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omver gegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones en de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huise Koutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om hem weer op te bouwen. Trui de Marais is in Kruisum.
1: Wat ik wel wil doen, eventueel met de mensen van Eenhamen gaan samenwerken voor een andere chronografie erop te doen.
2: Ze staan erbij, kijken ernaar en overleggen. Molenaars van de Huize Koutermolen zijn vast betrokken om hun favoriete molen herop te bouwen. Die ging in één klap tegen de vlakte tijdens het onweer gisteren, zegt Jan Bouwens van het onderhoudsteam.
3: De gebuur, de mensen die naast wonen, hebben het zien gebeuren. De wind heeft eigenlijk de molen op zijn flank, op zijn brede gevel geraakt. En de molen is gebroken op zijn zwakste plek. En we weten welke stukken dat er het meeste krachten te verduren krijgen. En dat is onder andere de staak.
2: De molen is privé-eigendom, maar ook voor de gemeente een trekpleister. Schepen van erfgoed, Chris van der Meren.
4: Deze was tot gisteren nog maalvaardig. Tot vorige week was hier nog een event. Er werd een molenfietsroute ingereden en ook dan werd er gemalen en draaide de molen. Ja.
2: De buurtbewoners zijn geraakt door wat gebeurd is.
5: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
2: Ze hopen dat deze molen ooit weer het landschap siert.
0: In Hoeje, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Jette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven en na een zoekactie is zijn lichaam gevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er onder meer gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. De federale politie waarschuwt daarvoor. Die software kan je berichten lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Ellen de Bakkere van onze checkredactie.
6: De schadelijke software zit in het besturingssysteem zelf van je gloednieuwe telefoon. Dat maakt het moeilijk om de software op te merken. Maar Cathy zag toch een paar vreemde dingen op de smartphone die ze online kocht.
7: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
6: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
6: Ook in het buitenland is al vastgesteld dat er schadelijke software kan zitten op goedkope gsm-toestellen.
0: De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, duidelijk is er een probleem.
9: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie Biet hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
0: Dankjewel, Luc. De Japanse keizer en zijn vrouw zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Veerle de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
10: Wel, ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties. Japanse bedrijven stellen 10.000 mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
0: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn vandaag al zeker 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af. Dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen door Hezbollah. Vannacht en vanmorgen hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden daar verwoest zijn en hulpdiensten zoeken onder het puin ook nog naar vermisten. Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warm, met maxima rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht opnieuw kans op onweer dat plaatselijk hevig kan zijn. En het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde, heet met telkens kans op onweer. We begonnen in Kruisum in Oost-Vlaanderen, waar een valwind gisteravond een eeuwenoude molen heeft omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
12: Dag lieve mensen, het is ongeveer 100 miljoen graden of het scheelt toch niet veel en dan wordt alles al snel vermoeiend en zwaar. Dus probeer ik de muziek vandaag vooral licht te houden, ook al zijn het maar druppels op een hete plaat natuurlijk. Deze muziek van Frans Krommer klinkt trouwens als dansende druppels op een hete plaat. Een heel goede middag en welkom bij Clara serveert.

Nachtmuziek met een partita van componist Frans Krommer. Ons brein zoekt overal krampachtig naar betekenis. In de wolken, in abstracte schilderijen, in e-mails van je baas en ook in symfonieën. Zo hebben een aantal symfonieën van Joseph Haydn een bijnaam gekregen omdat mensen er betekenis in zochten en uiteindelijk ook in vonden. Deze symfonie dankt haar naam aan een motiefje in de hobo in het eerste deel. En sindsdien heet ze De Hen.

0: en Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Clara Life.

0: concert dus muzikus Wien en dirigent Nicolaus Harnoncourt met het eerste deel van de Hen, ofwel symfonie nummer 83 van Joseph Haydn.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Nu muziek over een klein designfoutje van de goddelijke schepper. Haat en liefde liggen verdacht dicht bij elkaar. En de volgende aria maakt dat pijnlijk duidelijk. Komt uit de opera Zoroastre van Jean-Philippe Rameau. De aria wordt gezongen door Erenice, die hopeloos verliefd is op Zoroastre, hoewel ze weet dat die haar enkel ongelukkig maakt. Dit is Amour, cruel amour.

Een getroubleerde aria, Amour, cruel amour, gezongen door Véronique Jans met begeleiding van Ensemble Les Surprises, onder leiding van dirigent Louis-Noël Bestion de Camboulas, komt van het nieuwe album Rijn, dat ze uitbrachten samen in maart van dit jaar. Ik onderneem ondertussen een nieuwe poging om de boel weer wat af te koelen met een pianist uit IJsland. Dit is Víkingur Ólafsson.

Les tendre plaintes van Jean-Philippe Rameau, clavecimbelmuziek die voor mij toch net iets rijker klinkt op piano. En dan zeker op de piano van Víkingur Ólafsson. Hier zijn nog een keer met een concerto voor hobo, gepianiseerd door Johann Sebastian Bach.

0: Clara serveert.
1: Bewegen is belangrijk en hoewel stilstaan ook zijn nut heeft, is het toch iets wat veel mensen een beetje griezelig vinden, want stilstaan is achteruitgaan. Dit lied van Franz Schubert beschrijft precies dat gevoel, meer is stille.

0: Mezzosopraan Marianne Beate Kieland en Jos van Immerseel aan de pianoforte.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Fluitiste Anna Besson gaat een landschap voor ons schilderen met haar instrument, met lange, grote penseelstreken. Het is een wijds Hongaars landschap en wanneer dat decor er staat, barst er plots een dansfeest los.

Fluitiste Anna Besson en pianiste Olga Paschenko dansen zich een weg door de fantaisie pastorale hongroise van componist Frans Doppler. Ondertussen is het bijna 1 uur, tijd voor nieuws na het Freiburger Barokorkester.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omver gegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones. En de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huissekoutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om de molen herop te bouwen. Truide Marais is in Kruisum.
1: Een molen tegen de vlakte, de buurtbewoners zijn er het hart van in.
2: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
3: Dit is hier onze vaste plek, ja. Dus wij komen hier heel regelmatig s'nachts een keer een avondje zitten en schaken en uitzicht genieten. Dus ja, we komen hier heel regelmatig. Ja.
1: De Huissekoutermolen heeft een historische waarde. Hij lag aan de basis van de heropleving van de molencultuur hier. Molenkenner Alain Gouwblomme van de VZW, Oude Molens.
4: Een staakmolen betekent dat het hele kot op de wind kan worden gezet. Dus hij rust op een staak die dus gisterenavond gewoon in tweeën is gebroken als gevolg van die zware storm.
1: Maar de molenaars en de vrienden hier zijn vast van plan hem herop te bouwen. Jan Bouwens.
5: De molen is verzekerd voor stormschade, dus wij hopen dat we daar eigenlijk een correcte vergoeding voor krijgen. Ik denk dat we richting de 900.000 gaan.
0: In Oeye, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Jette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven. Na een zoekactie is zijn lichaam dan teruggevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op je gsm lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Ellen de Bakkere van onze checkredactie.
6: De schadelijke software zit in het besturingssysteem zelf van je gloednieuwe telefoon. Dat maakt het moeilijk om de software op te merken. Maar Cathy zag toch een paar vreemde dingen op de smartphone die ze online kocht.
7: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
6: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
6: Ook in het buitenland is al vastgesteld dat er schadelijke software kan zitten op goedkope gsm-toestellen.
0: Meer daarover in de podcast Het Uur van de Waarheid. Op een half jaar tijd heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden. Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar er is dus een probleem, vertelt Luc Pauwels.
9: Dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
0: De Japanse keizer en keizerin zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Veerle de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
10: Wel, ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties.
6: Japanse bedrijven stellen tienduizenden mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
0: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn er vandaag al minstens 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, onder wie een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af, dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen van Hezbollah. Vannacht en vanochtend hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden zijn verwoest, hulpdiensten zoeken onder het puin nog naar vermisten. Het weer. Meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warme temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Kruisum in Oost-Vlaanderen heeft een valwind gisteravond een eeuwenoude molen omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister daar. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
12: Een heel goede middag, welkom bij Clara Serveert. Als je iets een tijdje in de zon laat liggen, dan wordt het warm. En dat is ook precies wat er gebeurd is met onze openingsplaat van deze middag. Die heeft duidelijk de hete temperaturen overgenomen. Klinkt als een broeierig warm woestijnlandschap.

0: en Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Clara Life.

Een energiek einde aan de sonate voor solo-viool en basso continuo van Heinrich Ignaz Franz Bieber met violiste Christina Prats-Costa, Lucas Harris aan de theorbe, clavecinist Charlotte Nediger en cellist Michael Unterman.

0: Geïncarneerd. Met Robbe van Dijk.
1: Dit is het Palladian Ensemble met muziek geschreven in de San Marco Basiliek in Venetië door componist Dario Castello.

0: Clara. Blijf verwonderd.
1: Deze zaterdag is nog maar halverwege. De avond is in principe nog ver weg, maar toch nu al een slaapliedje. Want met deze warmte is een siesta nooit een slecht idee. We luisteren naar onze twintiger, sopraan Sabra El Bahri.

0: U hoorde Philip Malfeit aan de theorba Abid Bari Obuzuki en zijn dochter en onze twintiger sopraan Sabra El Bari.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Spindulé, dat betekent zonnestraal. Genoeg zon voor vandaag, denk je misschien. Maar deze zonnestraal is bijzonder, want die komt uit Litouwen. Die is gezongen door Indre Jurgelevičiūtė en ze speelt ondertussen op haar Litouwse citer. Gitarist Bert Kool zorgt voor extra tokkels en Thomas Goubon zorgt voor een mysterieus geluid met stenen.

Meer op een met Litouws geïnspireerde muziek. Nu zijn we weer wat dichter bij huis met Maarten de Kombel en Tom van Mierlo. Hun gitaar en accordeon zijn voor elkaar gemaakt.

een gebroken akkoordje aan het einde van deze O Moulin. Dit is dan weer een molentje van Wolfgang Amadeus Mozart, waarin het thema telkens terugkeert, een rondo dus voor piano en viool.

Onze twintiger violiste Luna de Mol samen met pianist Edward Long. Een live opname van haar sessie voor de twintigers van 2026. Nu gaan we luisteren naar een van de vele gruwelijk getalenteerde muzikanten uit de Britse Kenny Mason-familie. Dit is Jennebe Kenny Mason aan de piano.

Een Allemande van George Frideric Handel. Zometeen is er Carlo met de keuze van Clara na het nieuws. En na Blindman nog een mooie zaterdagmiddag.

0: 2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Toon Janssens. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op de smartphone lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Het gaat vaak om goedkope toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
0: Meer daarover hoor je in de podcast Het Uur van de Waarheid. De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders rond 2 uur 's nachts in de gaten. Ze pakten 19 mensen op, één van hen verzette zich en riskeert ook gerechtelijke vervolging. De politie nam ook drugs in beslag en een verboden wapen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen zijn molenaars en bewoners aan het bekijken hoe ze de vernielde Huizenkoutermolen kunnen herstellen. De historische molen werd helemaal vernield door een kort maar hevig onweer met sterke wind gisteravond. De molen werd in de jaren 70 gerestaureerd door molenaar en vrederechter Pieter Bouters. Zijn dochter Kaat is er het hart van in.
2: Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader heeft hier in de jaren 70 deze molen opgetrokken. Alle toen nog levende oude molenaars kwamen naar hier. Alle malende, werkende molens in Vlaanderen. Dit is zo'n beetje de moedermolen. Ja, wie is hij toch dat hij de winden gebiedt en dat ze hem gehoorzamen? Dat staat in de molen gebeiteld.
0: Het is vandaag dag van de schoonmaak, de dag waarop poetshulpen in de bloemetjes worden gezet. Al voor de 10e keer kunnen mensen via dagvandeschoonmaak.be complimenten overmaken aan hun poetshulp. Vorig jaar liepen er 21.000 complimenten binnen. En dat doet de poetshulpen deugd, zegt initiatiefnemer Nico Danens.
3: De poetshulpen zijn echt enthousiast, zeer enthousiast. Uit het niets krijgen ze een berichtje van een klant. Dat doet heel veel deugd. En je ziet dus ook hoe hartverwarmend, ook voor de huishoudhulpen die eigenlijk geen berichten krijgen, als ze naar dagvandeschoonmaak.be gaan en je surft daar op die, al die duizenden berichten die nagelaten worden, dan zie je hoe waardevol die job ook is.
0: Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde, heet met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag. Morgen is het officieel de start van de zomer. De astronomische zomer noemen ze dat dan. Hoog tijd dus voor wat summertime in de keuze van Clara.

0: Echo Collective bestaat 10 jaar en ze blijven de meest uiteenlopende projecten omarmen. Zo werkten ze onlangs samen aan een immersieve tentoonstelling rond de schilderijen van Claude Monet. Een bureau uit Charleroi ontwierp de visuele ruimtes en Echo Collective mocht voor het eerst muziek schrijven voor orkest. Dit is Durand Ruel voor een kleinere
1: Summertime
0: bezetting. Uit Porgy and Bess van George Gershwin, het symfonisch orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan. De titel van haar nieuwe album is niet The American Dream, de metafoor voor een land van melk en honing aan de andere kant van de oceaan. Nee, ze bekijkt het al lang niet meer zo. Ze plaatst er net een vraagteken achter Barbara Hannigan. Een American Dream? Vraagteken. Ja, de bewondering voor Amerikaanse componisten blijft, maar de bewondering voor het land zelf is toch veranderd doorheen de jaren, zegt die Barbara.

0: barbecue sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Clara, live.
5: Erbarme dich. Een vioolsonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber.

Een vioolsonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber met Airs Extempore. Een paar maanden geleden bracht dit kwartet nog een ode aan de poëzie van Federico Garcia Lorca. En kijk, nu zijn Myrdin de Kouter, Stefan Brakkaval en Stijn Kuppens terug met een tweede volume aan pakkende liederen, gezongen door Helena Casella.

Helena Casella en Madrigal de Verano. Behzod Abdurraimov komt met een recitalalbum en het is er één om je vingers aan te verbranden. Zo lijkt het toch met Inferno als onderwerp. Ik ben er wel nog niet helemaal aan uit hoe Inferno van toepassing is op het volledige programma, want het is niet zo dat we allemaal helse muziek krijgen, muziek die met de onderwereld te maken heeft. Want op dat album staan ook dat intermezzo van Brahms en de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Dat komt toch niet echt in de buurt van een hels vuur. Maar het zal waarschijnlijk te maken hebben met die Petrushka van Igor Stravinsky en de Dante-sonate van Franz Liszt. Maar wat dan met deze variaties van Karol Czerny, Behzod Abdurraimov aan de piano?

Vladimir Horowitz was dol op deze muziek, La Ricordanza van Karel Czerny. Een reeks variaties op een thema van Rode, hij nam ze ook op. En het bleek ook zijn favoriete opname te zijn uit zijn lange carrière. Meer dan 80 jaar later nam ook deze Behzod Abdurrahimov deze muziek op. Hij heeft een vrij rustige zomer te gaan, waarschijnlijk studeert hij volop voor het najaar. Maar eind juli en begin augustus speelt hij wel nog twee keer op het Festival van Verbier in Zwitserland. De celloconcerto's van Joseph Haydn hebben we echt wel moeten missen op de afgelopen editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar Bruno de Lepelaire maakt dat hier wel even goed hoor. Hij is de aanvoerder van de cellisten bij de Berliner Philharmoniker. En het is wel bijzonder, want hij mocht voor een keer lekker vooraan gaan staan op de plaats van de solist, terwijl zijn collega's hem muzikaal een hart onder de riem steken in dat tweede celloconcerto van Joseph Haydn, hier onder leiding van Michael Zanderling.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Het tweede celloconcerto van Joseph Haydn met Bruno de Lepelaere en zijn collega's van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Michael Zanderling.
1: Clara, blijf verwonderd.

Muziek van Joel Ross, Bach, God the Father in Eternity. In het eerste weekend van juli staat hij op het Brosella Festival in Brussel. Op een zondagavond 5 juli treedt hij op in het Groentheater vlakbij het Atomium. En diezelfde dag treden ook Robin Verheijen, Joey Baron, Bram de Loze en Amaro Freitas op. Tickets en de volledige line-up van dat festival vindt u op brocellafestival.be. Volgende week is er een best-of-aflevering van De Keuze van Clara. Dan kiezen we alleen maar het beste van het beste van de afgelopen maanden aan cd's en albums. Deze, dat kan ik al verklappen, haalt sowieso de playlist. Het recente Schubert-album van Samuel Hasselhorn en aan de piano Amiel Bouchakiewicz.

Dat is Zügenglöcklein, de dode klok van Franz Schubert. Een lied met bariton Samuel Hasselhorn, Amil Bouchakiewicz aan de piano. Liefhebbers van historische kastelen zullen ook genieten van deze muziek van Arnold Pax. Hij neemt ons mee naar de noordkust van Cornwall, naar de ruïnes van een kasteel waar koning Arthur geboren zou zijn. Ja, altijd stof voor speculatie natuurlijk. Bent u minder dol op geschiedenis? Geen probleem, want dan kan u daar ook gewoon genieten van de prachtige natuur. De kliffen, de golven van de oceaan die tegen de rotswanden kletteren, de zeevogels die in de lucht blijven zweven. Het komt allemaal aan bod in deze prachtige muziek van Arnold Pax, Tintagel, met London Symphony Orchestra en dirigent Antonio Papano.

Een epische ode aan het Tintagel Castle, maar zeker ook aan de even prachtige natuur om dat kasteel heen. In dit symfonisch gedicht Tintagel van Arnold Bax met London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano.

Een Sefardisch lied over een knappe zangeres die omwille van haar geloof elke man afwijst en dus kuis blijft. Er bestaan verschillende versies van dat lied La Petenera en dit was de Mexicaanse versie met Vincenzo Capezzuto en L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar. Aline Piboul neemt ons mee naar het nieuws van 4 uur met deze pianomuziek van John Ireland, An Island Sequence.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De top van het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dicht gaat voor het scheepvaartverkeer. De sluiting is een reactie op de Israëlische bombardementen op Libanon van vanochtend, waarbij 16 doden vielen. Het Iraanse leger zegt dat de Israëlische bombardementen in strijd zijn met het principeakkoord dat Iran en de VS eerder deze week hebben gesloten. Daarin staat onder meer dat er geen aanvallen meer mogen worden uitgevoerd op Libanon. Ondanks de aanhoudende spanningen zegt Iran dat een delegatie zal afreizen naar Zwitserland om daar met de VS te praten over een definitief vredesakkoord. Op het Griekse eiland Kreta zijn er kort na de middag 2 aardbevingen geweest. De eerste schok had een kracht van 5,8. Het epicentrum lag in zee op zo'n 10 kilometer van de zuidkust. Kort daarna was er een tweede schok, maar die was minder krachtig. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of schade. Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Sanchez, moet voor de rechter verschijnen. Ze wordt beschuldigd van corruptie. Zo zou ze haar positie als echtgenote van de premier gebruikt hebben om werkcontracten binnen te halen. De zaak werd aangespannen door extreemrechtse groeperingen. Zelf ontkent ze alle beschuldigingen, maar ze mag voorlopig het land niet verlaten. En maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van de bank Belfius te verkopen. Belfius is voor 100% in handen van de overheid en die hoopt met die verkoop op een opbrengst van zowat 2 miljard euro voor de staatskas. Onlangs lag de MR nog dwars in dit dossier, omdat die partij wil dat Belfius eerst fuseert met verzekeraar Ethias, die ook in handen is van de overheid. Daarover is nu afgesproken dat er een studie komt over de toekomst van Ethias en die studie moet klaar zijn tegen 21 juli. De hele procedure van de verkoop van Belfius moet afgerond zijn tegen het einde van het jaar. Dan nog het weer. Meestal zonnig, met soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler, tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week lang nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Kaaitheater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
2: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Vanavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
0: De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
3: Goedemiddag, welkom. Ik zei het daarnet al, volgende week is er wel nog een aflevering van De Keuze van Clara, maar Julie Mozart en ik maken dan een speciale best-of aflevering. De beste albums van het afgelopen seizoen krijgen dan opnieuw een plekje in de playlist. En dat betekent dat we vandaag op zoek gaan naar het laatste album van de week van dit seizoen. Joris Prekler heeft het grote plezier om straks Die Keuze van Clara aan u voor te stellen. Maar eerst nog even kamermuziek van Ludwig van Beethoven met het Busch-trio.

0: Het Busch Trio gaat als een speer voor hun Beethoven-integrale. Ze willen alle pianotrio's van Beethoven opnemen. Afgelopen herfst kwamen ze met een eerste volume en kijk, nu is volume 2 al uit. Met daarop ook dit 12e pianotrio van Beethoven.
1: De keuze van Clara.
0: Onze twintigers van dit seizoen werken zo goed als allemaal aan een debuutplaat, maar dat wil daarom niet zeggen dat we de twintigers van vorige seizoenen over het hoofd zien. Integendeel. Haroun Iqbal was een twintiger van vorig seizoen. Hij kent dat spannende moment van een debuutplaat uitbrengen, want hij komt nu zelfs met een tweede full album. Oh, Innocent Heart. Hoe groot het verschil is met dat eerste album en wat we met die titel moeten aanvangen, dat vertelt Joris Prekler zometeen. Meer informatie over onze nieuwe Keuze van Clara.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Clara Life.

0: Rosa's Enigma van oud-twintiger Haroun Iqbal. Hij schreef dit nummer voor zijn band Iknovara. En dat is meteen ook de openingstrack op hun nieuwe album Oh, Innocent Heart. Onze keuze van Clara. Joris Prekler, het is het tweede album nu van Haroun Iqbal met zijn goede vrienden van Iknovara. Dat is altijd spannend natuurlijk, zo'n tweede plaat. Merk jij grote verschillen met die debuutplaat Onderstroom?
1: Ja, jonge muzikanten evolueren. Dat is zo mooi om hen te kunnen volgen. En laat mij onmiddellijk met de deur in huis vallen. Ja, het is een prachtige plaat. Het is een oh zo mooie plaat. Het neemt je direct mee in een aparte wereld. Filmische landschappen. Het is een zoektocht ook naar Afrikaans muziek, kora muziek. De Indische ragers. Hij heeft dan zelf studie gedaan bij een sitarspeler. En dat hoor je, de sitar is ook een belangrijk element in heel wat composities van hem. En natuurlijk ook die westerse jazz. Hè. En hij behoort tot de jonge generatie gitaristen. Gitaristen zoals Vitya Pauwels, Willem Heijlen. Maar de Belgische jazz heeft iets met gitaristen. En denk maar aan Django Reinhardt, de lijn Django Reinhardt. Toets Tielemans, René Thomas, Philippe Catherine, Weile Pierre van Dormaal. Deze plaat doet me vaak denken aan Pierre van Dormaal eigenlijk. Die raakvlakken zocht in de wereldmuziek. Tot Peter Hertmans. Wat je echt hecht voelt bij die Belgische gitarist is een soort van melancholie. En dat zit ook in deze plaat verwerkt. En dat is zo natuurlijk. Dus het springt er eigenlijk uit. Het raakt je echt. Die melancholie valt me echt wel op.
0: En dat is ook wel opvallend dat je net dat woord gebruikt, melancholie. Want de titel van het album, Oh Innocent Heart, kan zo een titel van John Dowland zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Het ligt echt in die lijn, die melancholie.
1: Het ligt helemaal in die lijn, klopt Carlo.
0: Deze keer niet in eigen beheer uitgebracht, maar wel bij Werf Records. Dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja, Werf Records is al meer dan 30 jaar het toonaangevende label, jazzlabel in België. Zowel internationaal als in België is dat... Is dan een heel belangrijk label. Ik vergelijk het soms met Blue Note, de Blue Note Records van België. Hè. Ik denk dat is een label dat toch altijd inzet op kwaliteit en artistieke vernieuwing. En als je gaat kijken waar ze nu mee bezig zijn, het is een complete weerspiegeling waar de hedendaagse Belgische jazz om draait. En vooral ook kijkend naar die nieuwe, jonge generatie. Ja. En die vernieuwingsdrang, dat voel je heel hard bij de Werf. En ook nu. Het is ook heel divers. Het gaat van meer traditionele jazz tot vernieuwende, experimentele elektronica, bij wijze van spreken.
0: Ja. En muzikaal over de grenzen kijken.
1: Ja, absoluut.
0: Bijvoorbeeld met de gastmuzikant op dat album Oh Innocent Heart, sarotspeler Assad Kizilbash, als ik het goed uitspreek. Ja. Wat is zijn bijdrage dan in die klankwereld van Iknovara?
1: Ik denk, zijn bijdrage zit vooral in het creëren van ruimte. Ik zei het daarnet al, in filmische landschappen, hij creëert een openheid. Een openheid tot dialoog. En dat is nu wel het hart van de jazz. En in improvisatie is het in dialoog gaan met elkaar. Spontaan. Dus we zitten heel veel spontaniteit in. En ik denk dat dat toch wel... ook dat instrumentarium leent zich ertoe.
0: Ja, hij is ook aanwezig trouwens op de slottrack van dat album Lahori Gate. Waarom koos je voor dit nummer?
1: Ja, omdat dat het einde is van die reis. Hè. Het is het laatste nummer op die plaat. Het is effectief. Je voelt dat je mee op... Je wordt mee op sleeptouw genomen door iets. Een reis dat je mee aflegt. En de sitar begint heel mooi, heel stil. En dan komen de andere...

0: muzikanten erbij. Het vat heel mooi samen wat we net gezegd hebben eigenlijk.
1: En zo komen we meteen ook aan in India, want de Lahori Gate, dat is die poort van het Rode Fort in Delhi. U. Dus we gaan een mooie reis maken dankzij die keuze van Clara. Ik Novara met Lahori Gate. Joris Prekler, dankjewel.
0: Dankjewel, Carlo. Geniet ervan.

Gitarist Harun Iqbal trok naar India om zich te verdiepen in raga's en Noord-Indische muziek. Welke souvenirs hij allemaal in zijn koffer stak, dat weet ik niet, maar de Lahori Poort in Delhi bleef wel op zijn netvlies gebrand. Hij schreef er een nummer over, Lahori Gate, en dat schreef hij voor zijn tweede full album ondertussen, en dat heet Oh Innocent Heart. Vorige week stelde hij dat album nog voor tijdens een releaseconcert in Kunstencentrum Kaap. En het is meteen onze laatste keuze van Clara van dit seizoen. Het voorlopig laatste album dat u op deze zaterdagmiddag kan winnen. Als u geen vakantieplannen heeft deze zomer, dan kan dit album wel een wereld van verschil maken. Want het is echt reizen met muziek. Dat kan u door een berichtje te sturen in de Clara-app met uw postadres erbij. Of stuur me een mailtje, dat kan ook altijd, dat weet u misschien wel ondertussen. Ons mailadres is keuze@clara.be. En wie weet luistert u gewoon thuis binnenkort naar dat nieuwe album van Ik Novara, Oh Innocent.

Het Volky Strum van de Amerikaanse Jesse Montgomery met het Malva Quartet. Niet zo lang geleden ging John Batiste op zoek naar de blues in de muziek van Ludwig van Beethoven. Een eigenzinnige combinatie. En nu speelt hij muziek van Mozart voor het tweede album in de reeks in de stijl van zwarte Amerikaanse muziek. Dat album heet Black Mozart en dit is A La Blues.

0: Black Mozart van John Batiste. Het is een album dat meningen kan verdelen in twee kampen waarschijnlijk. De ene vindt het fantastisch, de ander vindt het blasfemisch. In elk geval speelde hij hier zijn versie, zijn bluesy versie van het Rondo alla Turca uit de 11e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: De twintigers.
0: Vandaag laten we in de keuze van Clara ook nog een paar twintigers van dit seizoen horen. Stefan Vink bijvoorbeeld. Hij wil meer hedendaagse muziek voor harp, want hij merkt dat componisten wat wegblijven van zijn instrument, omdat ze soms gewoon niet goed weten wat de mogelijkheden van die harp zijn. Nochtans is het volgens Stefan Vink de mooiste resonantiekamer die er bestaat met eindeloze opties. Een paar jaar geleden kwam een kleine droom uit van Stef, want hij mocht op het Longplay Festival van Bang on a Can spelen in New York City. En hij werd gebeld voor The Street van Nico Muley, een werk voor harp solo. Kan soms ook met koor, maar dit was een versie voor harp solo die ze wilde. De harpist van het concert was uitgevallen en dus vloog Stef van Vink hals over kop naar Amerika om dat concert te kunnen spelen. Ja, je moet het maar doen. Zo last minute invallen en dan nog eens voor een compositie die makkelijk 50 minuten duurt. Dat studeer je ook niet zomaar in op 1, 2, 3. In onze studio toets speelde Stefan Vink een paar delen uit dat toch wel langere werk van Nico Muley, 14 Meditations on the Stations of the Cross.

Stefan vingt op een harp een van onze twintigers van dit seizoen. Hij speelde in zijn studio-toetsconcert ook een paar fragmenten uit The Street van Nico Muhly. Straks laten we nog Jeff Kolaschny horen, nog een van onze twintigers van dat zesde seizoen. Het Solazzo Ensemble vliegt naar de zon met Près du Soleil van Matteo da Perugia.

Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya met Près du Soleil van Matteo da Perugia. Zometeen speelt Jeff Kolesny muziek van Johann Sebastian Bach. Eerst een flamboyant vioolconcerto van Antonio Vivaldi met Andres Cabetta, violist en zijn ensemble Cabetta Concert.

Violist Andres Gabetta en zijn ensemble in een vioolconcerto van Antonio Vivaldi. Alle studio-toetsconcerten van onze twintigers kan u nog steeds bekijken op VRT Max, dus aarzel zeker niet om dat even te doen, want ze verdienen al onze aandacht. Ook Jeff Kolasny verdient dat, want hij speelde niet alleen kamermuziek met zijn Tinel-ensemble in Studio Toets, hij speelde ook pianomuziek solo van Johannes Brahms, Franz Liszt en deze Johann Sebastian Bach.

Heart Song van Fred Hirsch, ooit nog op tekst gezet door Norma Winstone. Hier de instrumentale versie tussen Fred Hirsch zelf aan de piano, Mick Goodrick op gitaar. Het is een opname uit 1988 die ECM na al die jaren vrijgeeft. Dus het is wel een mooie aanvulling op elke platencollectie, dat album Feebles, Fables en Ferns. Dit was vorige week nog de keuze van Clara.

Nana Osei met Moni terug te vinden op de keuze van Clara van vorige week, het opzwepend prachtige album Journey to the Unknown. Dirigent Vasily Petrenko groeide op in Sint-Petersburg. Hij ging naar een best wel strenge jongensschool en daar zong hij ook meteen in het kinderkoor. Dat was zeker niet lang de meest eenvoudige koormuziek, integendeel, want op zijn 9e zong hij al mee in de 3e symfonie van Gustav Mahler. Ja, er was blijkbaar een echte Mahler-traditie in de tijden van de Sovjet-Unie. Een paar dirigenten waren echt een grote fan van die symfonieën van Gustav Mahler. En ja, Vasily Petrenko zong zelfs ook nog mee in de Kindertotenlieder. Vele jaren later neemt hij zelf die 3e symfonie van Gustav Mahler op met Royal Philharmonic Orchestra. Het koor horen we deze keer niet, maar het is wel het 3e deel, het Scherzando, ohne Haast.

0: De eerste Mahler-opname in de carrière van dirigent Vasily Petrenko. En hij bouwt meteen ook aan zijn eerste Mahler-cyclus. Een integrale die begint met de derde symfonie van Mahler. Wij luisterden net naar het derde deel en dat had toch echt wel wat voeten in de aarde om dat deel ook op te nemen. De opnames gebeuren in de Royal Albert Hall in Londen tijdens concerten en in dat derde deel zit er een opvallende passage voor posthoorn. En dat klonk allemaal fantastisch tijdens de repetities, maar ja, eenmaal met een publiek erbij was er zodanig veel gekuch in de zaal dat men na het concert tot in de vroege uurtjes die volledige passage, eigenlijk dat volledige derde deel, opnieuw moest spelen met z'n allen om die passage van de posthoorn zo goed mogelijk te kunnen opnemen. Ja, je moet soms wat over hebben voor de muziek. Niet alleen de orkestleden van Royal Philharmonic Orchestra, maar zeker ook onze dirigent Vasily Petrenko. Ondertussen hebben ze al de symfonieën 1, 6 en 8 opgenomen, maar die verschijnen later bij Harmonia Mundi.
1: Clara, blijf verwonderd.

Nieuwe muziek van Gustav Ljunggren met ook Skúli Sverrisson op basgitaar. De Munt sluit het operaseizoen af met Tosca van Puccini. Een echte klepper uit het repertoire, want het staat in de top 10 van de meest opgevoerde opera's ter wereld. De productie In de Munt is voor het eerst te zien daar in Brussel. En daar gaan we gewoon straks naartoe, vanaf 8 uur in Clara Live met Sylvia Broekaert. Dat wordt een heuse operaavond na Caramba met Nicky Aerts. Prettig weekend.

0: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Vanavond om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz na Israëlische aanvallen op Libanon. Maandag start onze regering de procedure op om een deel van Belfius te verkopen. En bij een cyberaanval zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid buitgemaakt. De straat van Hormuz gaat weer dicht, dat zegt de Iraanse legertop na de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Wim Schepens, ja, de sluiting is dus een vergelding.
2: Ja, dat is zo. Volgens Iran zijn de aanvallen een schending van het principeakkoord dat het land eerder deze week met de Verenigde Staten heeft gesloten. In dat akkoord staat dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten, dus ook in Libanon. En daar heeft Israël zich volgens Iran niet aan gehouden. En dus gaat de straat van Hormuz, die volgens hetzelfde principeakkoord had moeten opengaan, weer dicht. Iran heeft er trouwens ook aan toegevoegd dat er nog andere maatregelen zullen volgen als de Israëli's agressie aanhoudt.
1: Ja, en hoe wordt hierop gereageerd in de Verenigde Staten?
2: Wel, volgens de Amerikaance vicepresident G.D. Vance is de straat van Hormuz op dit moment nog altijd open en wijst niets erop dat dat snel zal veranderen. Iran en de VS blijven ook bereid om te praten over een definitief vredesakkoord. Een Iraanse delegatie zou al onderweg zijn naar Zwitserland, waar de gesprekken morgen zouden starten.
1: Oké, dankjewel Wim. Maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van Belfius op de markt te brengen. Dat is beslist op de kern, de vergadering van de federale topministers. Meer uitleg door Nina Verhagen.
3: De federale regering spreekt al jaren over een verkoop van minstens een deel van de Belfiusbank, vanuit het idee dat een overheid niet moet bankieren. Belfius is namelijk voor 100% een staatsbank, sinds de Belgische overheid de resten oppikte van de ten ondergegane bank Dexia. Eind vorig jaar besliste de regering 20% van de aandelen te verkopen. Vanaf maandag wordt die procedure effectief opgestart. De verkoop zou bij voorkeur gebeuren aan Belgische partijen en moet 2 miljard euro opbrengen voor de staatskas om schulden af te betalen. De hele procedure moet zijn afgerond tegen het eind van het jaar.
1: Nog op de kern wordt er ook onderhandeld over de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een voorstel om hierover een akkoord te sluiten tegen het einde van het jaar, maar er is nog discussie over de precieze datum waarop alles rond moet zijn en vooral ook of de drie dossiers tegelijk klaar moeten zijn. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen vertelt wat er gebeurd is.
4: De voorbije maanden heeft de staatsveiligheid een softwarelek ontdekt waar cybercriminelen misbruik van gemaakt hebben. Zo konden ze toegang krijgen tot de namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Nu, dat lek zat niet bij de staatsveiligheid zelf, maar bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Ivanti. Dat levert een systeem aan om dienst-gsm's te beveiligen, maar het is dus niet onfeilbaar. Er zou geen geclassificeerde informatie gelekt zijn, want die geheime informatie wordt niet via het gewone telefoonnetwerk verzonden. Maar dit is uiteraard wel slecht nieuws, omdat vijandige groepen of staten zo een beeld kunnen krijgen van wie er bij staatsveiligheid werkt en hoe die organisatie in elkaar zit. Wie er achter de cyberaanval zit en welke gegevens er precies gestolen zijn, is nog niet duidelijk. Na het lek zouden er wel maatregelen genomen zijn. De staatsveiligheid zelf wil trouwens geen commentaar geven.
1: In Frankrijk neemt de regering bijkomende maatregelen tegen de gevolgen van de aanhoudende hittegolf in het land. Ook vandaag klommen de temperaturen tot dicht tegen de 40 graden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: Overal wordt gewaarschuwd, dit kan wel eens de heetste zomer worden die Frankrijk ooit heeft gekend. Vandaag liggen de temperaturen op veel plaatsen boven de 35 graden, morgen wordt het rond de 40 graden en maandag, dat wordt de allerheetste dag. Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen, zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd. De jaarlijkse gratis concerten, binnen en buiten, die altijd veel bezoek trekken. In Parijs gaat het wel door, maar daar is op sommige plaatsen een alcoholverbod ingesteld. Morgen volgen mogelijk nog meer maatregelen. De verwachting is dat dan in een groot deel van Frankrijk code rood wordt afgekondigd, de hoogste alarmfase. Dan worden er crisiscentra ingericht, kunnen activiteiten worden verboden en zullen Fransen worden opgeroepen om binnen te blijven.
1: Sport. In het wielrennen heeft Tadej Pogačar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na de bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogačar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Balwaze Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft een leider in het algemeen klassement. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is dan van kracht. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de dagen daarna blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Vooraan in dit nieuws zat de straat van Hormuz. Die belangrijke vaarroute wordt opnieuw afgesloten, zo meldt het Iraanse leger. De sluiting is een reactie op de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Caramba. Met Nicky Aerts.
7: Goedenavond. Hier zijn we weer met, al zeg ik het zelf, 2 uur lang heerlijke muziek waarop u af en toe een dansje kan placeren. Welkom bij Caramba.

Judith Owen met Satchel Mouth Baby. Satchel Mouth, kort voor Satchmo, was de bijnaam van Louis Armstrong. Nog eens Judith Owen met een nummer uit hetzelfde album als ik net Come On and Get It met de Spinach Song.

De Spinach Song, Popeye nog aan toe. Judith Owen zong met op trompet Nicholas Payton, aan de piano David Torkanovsky en op drums Jason Marsalis. In 1962 neemt pianist Bill Evans tegelijkertijd met het album Moonbeams een ander album op, How My Heart Sings. Twee vliegen in één klap dus. MUZIEK.

0: op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Clara Life.

How My Heart Sings, Bill Evans aan de piano met een nummer van Earl Sindars. Het album met dezelfde titel uit 1962 moest een zingende sound hebben. Mission accomplished, zou ik zeggen. Maar was het niet de bedoeling dat er hier gedanst werd?

eerst een foxtrot met Horatio Nichols aan de pianola. En daarna een boogie-woogie gezongen door Bette Midler en de boogie-woogie Bugle Boy. Deze E-flat boogie kan er ook nog bij, toch?

Het Buster Smith Orchestra met de E-flat Boogie. We zijn in de jaren 50 aangekomen. Hier zijn de Andrews Sisters met I Wanna Be Loved By You.

Een perfecte mix van Latin, jazz en Joodse muziek was deze Song of Manila van Irvin Fields met hemzelf aan de piano, Robert Rodriguez op percussie en Jennifer Vincent op contrabas. We blijven wat in die Latin sfeer hangen met Dos Cardenas, een Latijns-Amerikaanse all-time favorite.

ook Ry Cooder nam Dos Gardenias op samen met de Buena Vista Social Club in 1997, 30 jaar geleden ondertussen. Tijd voor een cha-cha-cha.

Uit Wallonië kwam dit Gaël Solal op gitaar, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en het vierde deel uit de Suite Chiquinha Gonzaga, de Braziliaanse componiste en pianiste en eerste vrouwelijke dirigent in Brazilië, eind 19e en begin 20e eeuw. Naar Ivoorkust voor muziek van Dobet Naore. Het is te zeggen naar Parijs, want daar woont ze al bijna 30 jaar.

Gwen Cauê met een muzikale schets van Brazilië. Het leven is te kort om er niet van te genieten. Of zoals Liza Minnelli het verwoordt, life is a cabaret.

Uit de soundtrack van de film Cabaret uit 1972 met Liza Minnelli in een van de hoofdrollen als Sally Bowles, zangeres in de Kit Kat Club. We springen zo'n 10 jaar vooruit in de tijd van de jaren 30 naar de jaren 40 met Benny Goodman and his orchestra. And all the cats join in. Ook clubmuziek eigenlijk, maar dan anders.

Ja, het is pas fijn als iedereen meedoet when all the cats join in. Benny Goodman and his orchestra. Voor echt goed advies moeten we bij Doris Day zijn. Alhoewel,

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Stanton Moore op drums, James Singleton op contrabas, David Torkanovsky aan de piano, samen het Stanton Moore trio met Driftin van Herbie Hancock. Fred Astaire schitterde in de jaren 40 in heel wat Hollywoodfilms. Al dansend en zingend deed hij zijn ding. Zoals hier in de Ziegfeld Follies, een film uit 1945 met Here's to the Girls.
1: Here's to the beautiful ladies. Here's to those...

Fred Astaire en Here's to the Girls uit Ziegfeld Follies, een film uit 1945. Een ongelooflijk straffe cast, onder wie ook Lucille Ball, Gene Kelly en Judy Garland. We laten Fred Astaire nog even doorgaan op het elan van daarnet. Putting on the Ritz.

Sadi Lallement op marimba, samen met het festivalorkest van de BRT met L'amour est plus grand que le monde. June Christie weet hoe ze zichzelf moet oppeppen, alles een positieve draai moet geven. Wrap your troubles in dreams.

care for me. My Baby Just Cares for Me van Walter Donaldson en Gus Kahn in de versie van Bria Skomberg. Gitarist Stef Kleiwa is nu met een meezinger van formaat. Alleen moet u het helemaal zelf doen, maar dat zal wel lukken. Les Champs-Élysées. Allez, hop, c'est parti!

Stef Clevaes bracht ons met Les Champs-Élysées naar Frankrijk, waar Charles Aznavour geboren werd uit Armeense ouders die eigenlijk van plan waren naar Amerika te emigreren. Maar na de geboorte van de kleine Charles besliste zich in Parijs te vestigen.

Emmenez-moi naar het eind van de wereld, naar een plek waar het heerlijk toeven is, Charles Aznavour. We hebben nog wat filmmuziek klaarstaan zo vlak voor het einde van deze caramba. Het Bill Ballister trio met Your Shining Eyes uit de film Vicky Cristina Barcelona uit 2006. 20 jaar geleden, dus oud.

Your Shining Eyes, het Peel Ballester Trio. Dit was Caramba voor vandaag. Graag tot volgende week, 6 uur. Volgende week zaterdag natuurlijk, 6 uur voor een nieuwe aflevering. Maak er een fijn weekend van met Clara en met elkaar. Bye.

Een goede avond. We zijn hier met Clara in de Muntschouwburg voor een live uitzending van de opera Tosca van Giacomo Puccini. De indrukwekkende productie is een herneming uit 2021, toen nog in volle coronatijd, waardoor de bezetting toen sterk werd uitgedund. En 5 jaar later krijgen we deze Tosca te horen met volle orkestrale kracht en met grote stemmen. Dirigent zo dadelijk is Jordan de Souza. Het libretto van dit passionele drama is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van de Fransman Victorien Sardou, een stuk geschreven voor de actrice Sarah Bernhardt. Puccini kreeg die opvoering te zien en wilde er Mordicus een opera van maken. Hij heeft daar een kleine juridische strijd voor moeten voeren en gelukkig voor ons heeft hij die gewonnen. Tosca ging in première in Rome in januari van het jaar 1900. Het verhaal van Tosca speelt zich ook af in Rome, op een namiddagavond en vroege ochtend ergens in juni 1800. Het was een moment van grote onrust in Rome. Het leger van Napoleon probeerde greep te krijgen op de stad die heroverd was door troepen van het koninkrijk Napels. Het personage Cavaradossi, de schilder, heeft duidelijk republikeinse sympathieën en betaalt daar een zware tol voor. Marteling, moord, zelfmoord komen voor in deze opera. Het is een heftig stuk, maar er zijn ook heerlijke lyrische momenten. Denk maar aan Visi d'arte van Tosca of Recondita Armonia van Cavaradossi. De zangeres Floria Tosca heeft een relatie met deze schilder Mario Cavaradossi. Die laatste wordt gevangen genomen omdat hij onderdak gaf aan de republikein Cesare Angelotti. En dan heb je de spilfiguur in deze opera, Baron Scarpia, politiechef van Rome. Hij koestert een erotische obsessie voor Tosca en chanteert haar. Hij wekt haar jaloezie op door te suggereren dat er een andere vrouw is in het leven van Cavaradossi. De figuur van Scarpia staat centraal in deze opera. Dat hoor je al van beide ouverturen, die geen echte ouverture is. Tosca begint met 3 woeste akkoorden die een soort leidmotief zijn voor de figuur van Scarpia. En tijdens de pauze heb ik een gesprek met de geweldige Scarpia-vertolker Lucio Gallo, die deze rol zowat overal ter wereld heeft vertolkt. Zo dadelijk krijgen we het eerste bedrijf te horen van Tosca, dat zich afspeelt in een kerk in Rome waar Cavaradossi aan het werk is aan een schilderij en waar de republikein Angelotti zijn toevlucht vond. In de belangrijkste rollen horen we Lia Hawkins als Tosca, Stefano La Colla als Cavaradossi, Lucio Gallo als Scarpia en Huang Hongli als Angelotti, Paolo Orecchia als de koster. Het symfonieorkest en koor van de Munt, het geheel, staat onder leiding van Jordan de Souza. Het is nog even wachten op de opkomst van de dirigent. En ik vertel u nog even dat in de ensenering van Rafael Villa-Lobos de stad Rome centraal staat. Wordt mooi uitgewerkt in het decor waarvoor het Romeinse mausoleo Ossario Garibaldini model staat. Het opschrift op dat bouwwerk luidt als volgt. Roma o morte. De strijdkreet waarmee Garibaldi de republikeinen aanvoerde in het midden van de 19e eeuw. Rome of de dood. Dat geldt in elk geval voor de protagonisten in deze opera. Ze sterven alle 3. Scarpia wordt neergestoken door Tosca, Cavaradossi wordt gefusilleerd en Tosca springt van de Engelenburcht. Een stille getuige op het toneel, dat kan u niet zien natuurlijk, is het personage Pietro Paolo Pasolini. Dat is een interpretatie in deze moderne regie. Pasolini is hier zowat het alter ego van Cavaradossi. Beide zouden om politieke redenen zijn omgebracht. Van Pasolini is dit niet bewezen. Hij overleed in 1975 na het uitbrengen van zijn film Salò, een sterke aanklacht tegen extreem rechts. En ik zie dat iedereen in stilte zit te wachten op de dirigent. Bijzonder ook is de verwevenheid van het verhaal in deze productie met verschillende tijdperken. Circa 1800 in het libretto, wanneer de royalisten het weer overnemen van de republikeinen in Rome. Circa 1900, bij de première van Tosca in Rome, was het al even onrustig in de stad. Er was een dreiging van een bomaanslag, waardoor de première dreigde niet door te gaan. En circa 1975 dan sterft Pietro Paolo Pasolini, een politiek omstreden kunstenaar die sterft op onopgehelderde wijze. Het orkest is aan het stemmen. We zijn er klaar voor. Nog even wachten op dirigent Jordan de Souza.

Het is een heel mooi decor dat u niet te zien zal krijgen. Datzelfde bouwwerk zal eerst staan voor een kerk in het tweede bedrijf. Dat is na de pauze. Wordt het Palazzo Farnese. In het derde bedrijf wordt het dan de Engelenburcht, waarvan Tosca dan de dood tegemoet zal springen. En ik zie daar een lichtje aanvloepen. Ja, daar is hij. Jordan de Souza. Mooie Zuiderse man. Daar is hij. Geniet van deze fantastische Tosca.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Life.

0: 말이야.
1: 어르세 c'è ancora novella cappella degli attavanti.
0: Eccola.

0: Het hallucinante einde van het eerste deel van Tosca van Giacomo Puccini. Tegen de achtergrond van het Te Deum bezingt Scarpia zijn verlangen naar Tosca en zijn haat voor Cavaradossi. Applaus was dat hier live in de Muntschouwburg voor deze bezetting. Lia Hawkins als Tosca, Stefano Lacolla als Cavaradossi, Lucio Gallo als Scarpia en Juan Hong Lee als Angelotti, Paolo Orecchia als de koster, het symfonieorkest en koor van de Munt. Het geheel staat onder leiding van Jordan de Souza. Het is duidelijk dat Scarpia, de politiechef, het personage is dat alle touwtjes in handen houdt. En zelfs na zijn dood heeft hij nog altijd macht over iedereen in Rome. Baron Scarpia is een historisch personage, circa 1800. In opdracht van het Napolitaanse koningshuis vervolgde hij alle republikeinen. En eenmaal ze in de gevangenis belanden, haalden ze meestal hun proces niet. Een vredaar dus. De Italiaanse bariton Lucio Gallo heeft deze rol talloze keren gezongen. Hier in de Munt is hij toe aan zijn 360ste keer Scarpia. Zo vertelde hij mij tijdens een gesprek dat ik in alle rust met hem kon opnemen. Scarpia is een van de meest huiveringwekkende personages uit de hele operageschiedenis. Hoe ervaart Lucio Gallo zijn Scarpia?
1: So first of all, I have to say that in my mind, Scarpia is not a villain. Absolutely not. He's a noble, Barone Scarpia. You know, it's a man with an extraordinary intelligence who combines political power, religious authority, and first of all, this big desire for Floria Tosca. It's unbelievable. He loves to destroy the love between Floria and Cavaradossi, of course. But it's not a villain. The ability of Scarpia is to manipulate things, people, facts around him. And of course, in this production, it's a bit different. We have to find, especially in me, where you have to think that I have done many. But with this next six performances, Scarpia, I arrived at the total amount of 360 performances of Scarpia. So I have done many times, and I have to find the way to put my Scarpia even in this production. So I try to follow the idea of Rafael Villalobos, which sometimes it's a bit too much violent for my opinion of Scarpia. Because even, if you think to this desire for Floria Tosca and think to what he does during the especially during the second act, Scarpia is dominated from this obsession for her, but he never loses the control. Never. In my thought, I think to this guy that is a lucid and is a lucid representation of evil, but with almost elegance in his cruelty. Everybody thinks that he's the bad guy, but sometimes, you know, your bad guy is charming the good guy.
0: But this elegance, you say, is maybe really fitting with the interpretation of Villalobos too.
1: Yeah, no, of course. He loves what I think about the role. So we found the way to. I have two or three moments where I have to do something much more violent on the scene. But normally, we use it the most elegant way to manage the whole drama, Emilia. Especially in the second act. The first act in church is not so big. If you think the first duetto in with Scarpia, before the Te Deum, the very big moment is the second act with her. Yes.
0: Then the music is dangerous too.
1: Unbelievable. Puccini made an extraordinary portrait for Scarpia. If you think the first moment, the three, four bars before the Un tal baccano in chiesa, you feel immediately, you feel that Scarpia is the engine of the entire drama. And even if he dies in the second act, the shadow of him is so present in the third act until the end of this tragedy.
0: Yeah. It's the most important character.
1: Yeah, you must think that Puccini wrote that if the bad guy had not died in the second act, he would have called the opera Scarpia, not Tosca.
0: This is interesting. I didn't know that.
1: Yes.
0: Bariton Lucio Gallo over zijn geliefde personage Scarpia in Puccini's opera Tosca. Hij beschrijft hem als een figuur die gestuurd wordt door politieke macht, religieuze autoriteit en een obsessioneel verlangen naar Tosca. Hij verliest nooit de controle. Het personage is een heldere voorstelling van het kwade, maar met elegantie in al zijn wreedheid. Puccini maakte een ongelooflijk portret van Scarpia die de motor is van het hele drama, zegt Lucio Gallo. Bariton Lucio Gallo werd geboren in het uiterste zuiden van Italië, in de Hak, in de maritieme stad Taranto. Hij verhuisde in zijn kinderjaren met zijn familie naar het uiterste noorden van Italië, naar Turijn. En ik vroeg hem of hij al vroeg wist dat hij operazanger wilde worden.
1: No, I mean, I start to sing at the age of 3 years old. Because I immediately realized when I was a child that singing is a part of my life. When I was 10, 11, I was... I started to study by myself guitar at the age of 7. And when I was 12, I had a small group playing rock, Deep Purple, Pink Floyd, something like this. And it was so strange because my life changed immediately, my music life, because when I had I received a record at the age of 15 of Frank Sinatra. And in that moment, was shocked about this voice. And then I told to myself, this is what I want to become. And in fact, for 4 years, I was a crooner on the cruise ships with the big band. And then when I was military in Carabinieri, I did the Carabinieri, I asked some friends because I used to play bass in the orchestra, singer and bass guitar. And I had the feeling that I need to study much more in the serious way. So I asked some friends, what do you think if I try to go in the conservatoire and study double bass? This guy who knew my voices, but why don't you try to study singing? And I said, singing of what? There is a jazz class in it. No, opera. Oh, come on, no opera. I never liked opera in my life, so I can't. Yeah, but you know, there is a very good teacher inside in this conservatoire, which is not only for opera, but he learns lieder, chansons. And anyway, I tried to meet this guy, this man, who changed my life.
0: What's his name?
1: Elio Battaglia, who is a great teacher of folklore. He died.
0: He wrote books too.
1: Yeah, he wrote books. It was fantastic. He was so smart with me. And I tried to show him my voice. I mean, I with the Ave Maria through Gounod, but was not prepared well, and he told me that, nah, you know what, no. Let's like this, come to the audition with a song. And I made the audition for with New York, New York. It was unbelievable. And the first 2 years, we did only Lieder. Schubert, Brahms, Schumann, Ravel, and because it's, I mean, I know it's not easy to understand, but for my opinion, in that moment, was much more close a Schubert Lieder to Carmichael than the Lucia de Lammermoor. Mm-hmm. This is Lagos. Then, first aria was the Aria del Conte from Nozze di Figaro. And that moment, I found that through the opera, I could become an actor. And that was the key.
0: Yeah, sure. In jazz, you cannot be an actor.
1: No. So that was the key. So I started my studies in the 1980 in the conservatoire, make sign firm to remain Carabinieri because I had not money for to stay to studies. So I was for 6 years Carabinieri in the music band playing the drum.
0: Okay. So you had some touch with a military aspect. Did it also help you to think about a police chef Scarpia because you were in the Carabinieri?
1: No, why not? But I have to say the Carabinieri, I didn't do the real service because I was not in the band, so I was
0: musician.
1: Is a musician a way to stay? But I made the debut very soon before that I left the Carabinieri because I started my study in the 80. In the 83, I won my first competition. In the 84, I did my debut. In the 85, I won the Vignas in Barcelona, and in the 86, it was my first important role with Luciano Pavarotti, beside Luciano Pavarotti in Marcello, in Bohème, we did in Genoa, and then in Pekin, the big tournament.
0: So you were in your 20s when your international career started.
1: My debut was when I was 25. I did very, very quick and soon. And my first Scarpia was even in Torino, in the Teatro Reggio, in 1997. So it's almost 30 years that I sing this. It was a bit too early for me. I was in the second cast, and the first cast was Sherry Mills, who was Scarpia. But then step by step, I did many, many, many times. It's a role that I love.
0: Een verhuis als jonge snaak van het diepe zuiden van Italië naar het verre noorden. Hij heeft 3 maanden lang gehuild, vertelde hij me nog, omdat het daar zo koud was. Maar ook de ontdekking van de muziek was voor bariton Lucio Gallo levensbepalend. Eerst als gitarist in een rockbandje, dan hoorde hij voor het eerst de stem van Frank Sinatra en besefte hij dat hij zanger wilde zijn. Hij zong jaren als crooner op cruiseschepen met een big band. Volgend seizoen brengt Lucio Gallo dat repertoire trouwens naar de Munt in een concert. Ten slotte kwam je terecht in het conservatorium van Turijn bij de bevlogen leraar Elio Battaglia, die wel zo slim was om met deze crooner eerst aan de klassieke liedrepertoire te werken, om hem dan vervolgens de rol van de graaf in Le Nozze van Mozart te laten studeren. Tijdens zijn studies werkte Lucio Gallo bij de Italiaanse Carabinieri in de muziekband om de kost te verdienen. Zijn debuut kwam er al snel, evenals belangrijke prijzen zoals in het Vignas Concours. En voor hij het goed en wel besefte, stond hij te zingen naast Luciano Pavarotti in Puccini's La Bohème. Ondertussen heeft hij tal van hoofdrollen gezongen in opera's van Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Wagner tot Dalla Piccola. En wel in alle grote huizen ter wereld. Maar Scarpia is toch zijn signatuurrol. Het leven van een internationaal gevierde operazanger, komt dat ook met bepaalde opofferingen, vroeg ik hem.
1: If I think of this job for me is not a sacrifice, it's best job in my life. But I have to say that it is not so easy. Because you must be careful, you must manage your life. It's not a family life. Even if I have two daughters, now one is 42, the other one is 33. But it's not easy to be enough with them. If you love to be a singer, you must put in the at the first place the but not the career, the singing. I mean, I have to be honest. Singing was my first love. And of course, it's different from my wife, from the marriage, from the daughters. Completely different, because I love to be with them as more as possible. But when you start your day, your normal day, you think immediately, how is your voice, how you feel. You know, it's not easy, but in the end, when you are out and in front of the audience, you are on the stage, you prepare a kind of a relation through the music between you and the people. This is something that is not easy to explain. Mm-hmm. How fantastic it is.
0: Het leven van een operazanger is niet makkelijk, dat geeft Lucio Gallo Greff toe, ook al zou hij deze job voor geen enkele andere willen inruilen. Je hebt een heel beperkt familieleven en je job moet altijd op de eerste plaats komen. Best job in my life, zei hij, en ook hoe onbeschrijfelijk het is wanneer je een band opbouwt met het publiek dat naar jou komt luisteren. Zingen is en blijft zijn eerste liefde. Ik had een gesprek met bariton Lucio Gallo, die de rol van Scarpia zingt in deze Tosca van de Munt, die we vanavond live uitzenden. Een vluchtige blik op Opera Base leerde me dat in 2025, 26 en 27 deze zanger veel meer tijd doorbracht in het buitenland dan in zijn thuisstad Treviso. Hij denkt op zijn 67ste nog niet aan stoppen, maar besteedt wel steeds meer tijd aan lesgeven en haalt daar veel energie uit. Hij vertolkt dan wel de booswicht in deze opera, maar Lucio Gallo is een en al charme wanneer je met hem praat. En we gaan nog even een plaatje draaien in afwachting van deel 2 van Tosca. We zenden live uit vanuit de Munt in het zwoele Brussel. En nu is het pauze. En dit is muziek van Nikolaj Metner.

Pianist Ivan Moschuk speelde een van de vergeten melodieën van Nikolaj Metner. Clara is vanavond live in de Munt voor de productie Tosca van Puccini. Zo dadelijk luisteren we verder naar het tweede en derde bedrijf van deze passionele opera. En het publiek begint met mondjesmaat weer terug binnen te komen in de zaal. En dit staat ons te wachten in het verhaal. De zangeres Tosca wordt in het Palazzo Farnese door Scarpia verplicht de marteling van haar geliefde Cavaradossi te aanhoren. Ze breekt en praat, waardoor de schuilplaats van de ontsnapte gevangen genomen republikein Angelotti aan het licht komt. Scarpia zet Tosca nu verder onder druk. Hij zal Cavaradossi vrijlaten als Tosca zich aan hem geeft. Hij belooft daarna de executie van de schilder te laten simuleren door het gebruik van losse flodders. Nadat Tosca echter de vrijgeleide krijgt voor haar en Cavaradossi, steekt ze Scarpia neer. De volgende ochtend vindt de schijnexecutie plaats in het bijzijn van Tosca, maar de soldaten gebruiken echte kogels. En nadat ze Cavaradossi dood ziet liggen, gooit Tosca zich van de Engelenburg naar beneden. Het is een razend spannende opera met onwaarschijnlijk sterke muziek van Puccini. En Puccini is bovendien ongelooflijk precies te werk gegaan om een aantal details realistisch weer te geven. Zo begint het derde bedrijf straks met de ochtendstond in Rome, waarbij Puccini op zoek ging naar de precieze toonhoogte van de klokken van Sint-Pieters. Het lied van de herdersjongen in dat pastorale tafereel in de omgeving van Rome is geënt op authentieke verzen in het Romeinse dialect. In deze productie met een ensenering van Rafael Villa-Lobos wordt de rol van de herdersjongen niet gezongen door een knaap, zoals gebruikelijk, maar wel door een contratenor. Vanavond is dat Pieter de Pratere. Die jonge man staat voor de figuur van Pelosi, de moordenaar van Pietro Paolo Pasolini. In deze regie is Pasolini namelijk een stille getuige op het toneel. Hij herinnert er ons aan hoe alles verweven blijft. Politieke macht, religie, maatschappelijke structuren. Of dat nu in 1800, 1900 of in 1975 is. De geschiedenis herhaalt zich. En ik vertel u dit omdat aan het begin van het tweede deel, het tweede bedrijf dan, van deze Tosca, voorafgaand aan de muziek van Puccini, een Italiaans lied zal klinken uit 1959, Love in Portofino. En in de koninklijke loge rechts ziet het publiek dan een verleidingsscène tussen de jonge Pelosi en Pasolini. En later in het derde bedrijf zien we in een flou artistiek de moord op Pasolini. Maar eerst zijn we weer bij Tosca, of beter bij Scarpia, in het Palazzo Farnese. De pauze is hier bijna gedaan in de Munt Schouwburg. Maar we luisteren toch nog even naar wat rustige muziek van Bernard Herrmann met het Roland Hendrix Ensemble.

0: Sciarone, sciogliete!
1: Tutto! Tutto!

a voi. Vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cieli.

Overdonderd door zoveel drama, maar toch nog heel enthousiast is het publiek hier in de Munt na de slotakkoorden van Puccini's Tosca. En dit is de volledige bezetting die u te horen kreeg. Sopraan Lea Hawkins was Tosca, tenor Stefano Lacolla, Mario Cavaradossi, bariton Lucio Gallo was Scarpia, bas Juan Hong Li, Cesare Angelotti, bas bariton Paolo Orecchia, il sagrestano, tenor Tristan Lear Griffiths, Spoleta, bariton Camille Bensain, La Ciri, Sciarone, contratenor Peter de Pratre, Pastorello, bas bariton René Laria, Un Carcere. Symfonieorkest en koor van de Munt, het geheel stond onder leiding van Jordan de Souza. En de hele Clara-ploeg hier dankt u voor het luisteren en wens u nog een goede, frisse nachtrust toe.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De e-mail van Be Alert met een waarschuwing voor het onweer van gisteravond is bij heel wat mensen veel te laat aangekomen. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Crisiscentrum. Burgers kunnen zich bij Be Alert registreren om zo'n waarschuwingen van de overheid te krijgen. Gisteren werden in totaal meer dan 1 miljoen berichten verstuurd met een waarschuwing voor het onweer. Maar net omdat er zoveel mails tegelijk werden verstuurd, beschouwden heel wat providers die als spam of phishing. En providers zijn dan wettelijk verplicht om daarop extra controles uit te voeren. Dat zou tot vertragingen hebben geleid, waardoor heel wat mensen pas uren na het onweer een waarschuwing kregen. Het Nationaal Crisiscentrum wil nu met de providers overleggen om dit in de toekomst te vermijden. Bij een aanval van het Russische leger op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 4 doden en 6 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale overheid. Het aantal slachtoffers zou nog kunnen stijgen, omdat reddingswerkers vrezen dat er nog mensen vastzitten onder het puin van een verwoest gebouw. Eerder op de dag waren ook al zeker 9 mensen gewond geraakt bij een Russische aanval in de regio Dnipropetrovsk. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt intussen voor een nieuwe grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Hij moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken om vanwege ademhalingsproblemen. En op dat EWK-voetbal speelt Duitsland op dit moment zijn tweede wedstrijd tegen Ivoorkust. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
1: De Duitsers staan verrassend op achterstand na een doelpunt van Frank Kessié na een half uur voetballen. De Duitsers nogthans de betere ploeg. Ook een afgekeurd doelpunt dat voor mij betreft eigenlijk echt wel had mogen tellen. Het was na een hoekschop en dan werd er een overtreding begaan door Pavlovic op de doelman. Zo oordeelde de scheidsrechter. Daar was toch weinig van aan, zo leek het. En nadien vertrouwen getankt door de Ivorianen met dat doelpunt. En nadien ook niet echt meer in de problemen gekomen. Vooral omdat de Duitsers net iets te onzorgvuldig aan het voetballen zijn. Het zal dus beter moeten in de tweede helft als Duitsland niet wil verliezen en zeker als het nog wil winnen.
0: Oké, dankjewel Glenn. En op het WK heeft Nederland eerder op de avond ook zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met die overwinning.
2: Ja, geweldige pot. Alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
0: En dan nog het weer vanavond en vannacht. Opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Life.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. En ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. De VS en Iran ondertekenden eerder deze week een principesakkoord. De komende twee maanden zouden beide landen dan voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Frankrijk geldt vanaf middernacht de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
0: Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog twee andere dodelijke slachtoffers gevallen zijn en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal werden meer dan 220 journalisten gedood bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Rode Duivel Jeremy Doku zal niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal komende dag. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega Rode Duivel Thomas Meunier zei dat ze Doku zullen missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: En op dat WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Glenn Martens, hoe kwam die overwinning tot stand?
3: Bijzonder moeizaam, want tot de toegevoegde tijd leek het hier op 1-1 te eindigen. En dat was al een opluchting voor de Duitsers, die wel goed begonnen. Een afgekeurd doelpunt en een achterstand via een goal van Kessier. Later werd het plots heel wat lastiger voor Duitsland. Ze vonden nauwelijks nog openingen, creëren nauwelijks nog kansen, gaven zelfs heel wat weg in het begin van de tweede helft. Maar dan kwam Dennis Undaffer op en hij zette die scheve situatie eigenhandig recht met twee doelpunten. En zo solliciteert de ex-aanvaller van Union nadrukkelijk voor een basisplaats. Bezorgt die Duitsland 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Glenn, dankjewel. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde die wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed, maar uiteindelijk is het, ja, kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: En dan nog het weer. Vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Clara, live.